sold to the company store.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Twee explosies in Antwerpen-Noord. Het gebeurde rond 00:30 s'nachts. Op enkele minuten tijd waren er twee knallen te horen in nabijgelegen straten. Volgens de politie raakte niemand gewond, maar is er wel schade aan twee woningen. Er wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Er is nog niemand opgepakt. De Tsjechische spionagedienst waarschuwt voor een Russische inval op NAVO-grondgebied en die zou al de komende maanden kunnen gebeuren. In Letland stegen gisteravond nog NAVO-gevechtsvliegtuigen op na een dreiging in het luchtruim. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. Ook onze legerchef Frederik van Zina verwacht dat Rusland van plan is om voor 2030 een NAVO-land aan te vallen.
3: Dat zou dan geen grote aanval zijn hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
2: En op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen na een ongeval met een attractie. Volgens de politie bevond de man van 52 zich in een verboden zone van een vrije valtoren, waardoor hij verpletterd raakte. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De inzittenden van de attractie waren nooit in gevaar. We beginnen de dag met wolken en lokaal wat nevel en mist. Geleidelijk klaart het wel op met maxima tot 20 graden en het blijft ook droog. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna 3 miljard euro winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts 80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
3: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die hospitalisatieverzekeringen verkopen, onder andere. Maar met die hospitalisatieverzekeringen doen ze eigenlijk een commerciële activiteit en daar verdienden zij vorig jaar samen 317 miljoen euro winst mee. Het Rode Kruis, meer dan 60 miljoen. Dus er zijn toch wel een aantal VZW's die behoorlijke winsten geboekt hebben vorig jaar.
2: De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valke verklaart.
4: Het tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
2: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. In Antwerpen-Noord zijn rond 1:30 vannacht 2 explosies gehoord. Op enkele minuten tijd hoorden buurtbewoners 2 knallen, zegt Kim Bastiaans van de politie.
5: Er vielen geen gewonden bij de aanslagen, maar de beide woningen liepen wel schade op en ook een auto werd beschadigd. En we hebben wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen ook aan elkaar gelinkt zijn. Er gaat om een opschrift dat op de gevel is teruggevonden van beide woningen. Daarbij wordt een link met het drugsmilieu ook niet uitgesloten.
2: Er loopt een onderzoek, voorlopig is er nog niemand opgepakt. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel Centrum. De gemeenteraad heeft beslist die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu toe telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden, maar nu geldt het dus meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. Wie het daar buiten in het openbaar doet, riskeert een boete van 500 euro. En sport op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Red Dragons in de kwartfinale tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de 8e finales Servië uit met 3-0. Ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. De kwartfinale België-Slovenië wordt woensdag gespeeld. We beginnen de dag met wolken en lokaal wat nevel en mist. Geleidelijk klaart het op met maxima tot 20 graden en het blijft ook droog. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18 graden.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
4: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
5: Maar dat is voor niks genodigd, dat is schitterend.
6: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
4: Ja, maar ik slaap er niet van.
7: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
5: Niks van, we zitten al met een vervanging.
4: Nee, scheetje, wie?
5: De Stefan.
8: Die in ene gesprongen op onze diet.
4: Huh?
8: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
5: Leo!
8: Afrond.
5: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
3: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg,
3: Marijn.
5: Wat is er, Jos?
3: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeubel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeubel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
7: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
6: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
7: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
6: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
7: Allee, ik ben erbij.
6: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
8: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
9: Radio Minerva.
10: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA Lise van de Kastelen.
12: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap uit het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
11: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna €3 miljard winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts €80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
13: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die hospitalisatieverzekeringen verkopen, onder andere. Maar met die hospitalisatieverzekeringen doen ze eigenlijk een commerciële activiteit en daar verdienden zij vorig jaar samen €317 miljoen winst mee. Het Rode Kruis, meer dan €60 miljoen. Dus er zijn toch wel een aantal VZW's die behoorlijke winsten geboekt hebben vorig jaar.
11: De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valken verklaart.
4: tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
11: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel Centrum. De gemeenteraad heeft beslist om die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu toe telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden, maar nu geldt het dus meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. Wie het daarbuiten in het openbaar doet, riskeert een boete van 500 euro. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. En er zijn er ook nog altijd 6 vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft ook droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Dag Robert. Stoeren we niet?
17: Nee, kom binnen.
16: Onze kleine is roekbaar.
17: Hallo.
16: Ja, zijn ketting is van zo'n commune. Hè? Dat past niet meer.
17: Allee, maar dat past toch nog?
16: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
17: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom. Geniet er maar van, jongen.
18: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
19: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
20: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
19: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
20: Wie is dat? Ook een kinesist?
19: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
21: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
22: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
23: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
24: Merci Immobiep.
25: Aha. Minerva.
26: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
27: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met film van Walen.
28: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
0: 'S Morgens op de koffie bij Willem op Radio Minerva. Lekker smakelijk ontwakende.

0: Wat is er sinds vorige week veranderd? We hebben nog steeds zorgen rond ons hoofd. We trachten het beste er maar van te maken. In een kasteel met verraders smijten we er eentje buiten. En we hebben ook een nieuwe wereldkampioen met de flowrijden. Ja, veel verschil tegen vorige week heeft dat niet. Hè? Maar in elk geval toch weer een goede morgen gewenst.
1: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
0: Minerva. Ja, dat we al jarenlang kampioenen met een velo tussen ons benen zijn, dat weten ze in heel de wereld al wel langer zeker. Hè? En dat Evenepoel de rapste tegen de klok is, dat is algemeen ook bekend. Enfin, de strijd is nog niet gestreden, zoals dat heet. Welkom, dit is Radio Maken, met heel veel muziek en straks ook mensen die hun lidmaatschap onvoorwaardelijk aan deze zender willen koppelen. Wij zijn Goedemorgen Antwerpen en natuurlijk Radio Minerva. Wij, dan bedoel ik ikzelf en onze telefonisten, die kan je bereiken op 03 219 1727. Voilà, tring tring en wijlen weg.

0: Jack Jersey, die kennen nu natuurlijk allemaal wel. Deze Blue Brown Eyed Lady. En daarvoor Pierre Terras en La Griffe. Kent u dat? Dat moet u maar eens even gaan googlen. Leuke toe op muziek. Welkom bij deze dinsdagse aflevering. Het is van dat. Grijs dat wel. Hangt een beetje een donkere lucht boven Sint-Anneke. Zonnig kan je het niet echt noemen. En Vlaanderen zal vandaag er alle moeite mee hebben om er door te breken. Straks over het weer meer, want 2026, het zal zowel het warmste jaar worden van onze weermetingen, zegt het KMI. Daar hebben we het straks over. En wat ons dat allemaal gekost heeft.
1: You promised me green grass, not to tell what you heard. Whispering grass, say, you can't keep you a word. Keep you a word, sing lofty.

Ik zag er gisteren een nieuw bootje voorbij varen. Ja, een hele grote vrachtboot met twee grote zeilen. Dat schijnt iets nieuws te zijn, vandaar The Temptations. En daarvoor twee Britse acteurs. Je hoorde Windsor Davis en Don Estelle. En zal u zeggen, die stem, die zware stem, die kende ik ergens van. Ja, jaren 70, 80 moet dat geweest zijn. Een Brits feuilleton over het oude Britse leger in Indië. Namelijk Moeder, wat is het heet. En die oude grumpy beer van een sergeant major, die zong daarin mee. Windsor Davis was dat. En die kleine met zijn tropenhoed, dat luitenantje, dat was Don Estelle, de Whispering Grass. Je komt hier op een dinsdagmorgen toch nog wel eens iets te weten, hè, zeg je. Zo dadelijk heb ik het over het weer en het warmste jaar ooit gemeten.

0: ik voel de wolf.
1: Zie je wel, ik zei het al. Mannen van aard, André van Duin. En je hoorde hem nog eens een keer met de Heidezangersvrienden. Goed, ik was eens even door het weerbericht aan het fietsen vanmorgen. Het is een dag zo van, het begint grijs, nevelachtig, zegt het KMI. Dat zal u waarschijnlijk buiten ook al wel gemerkt hebben, als u door het venster kijkt. En het zal allicht niet in Vlaanderen niet echt beter. Het wordt wel een dag tot 20 graden, dat kunnen we hebben. Maar vooral aan de grens met de Ardennen en Frankrijk, daar zou het zonnig kunnen blijven. En de temperaturen zelfs tot 21 graden oplopen. Nu, dat is niet onaardig. Ik loop al weken te leuren met die plaat van Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ik zal ze voorlopig nog maar opbergen. En eigenlijk zouden ze beter dit jaar volledig in de kast laten. Want het KMI maakte vanmorgen bekend dat 2026 wel eens het allerwarmste jaar zou kunnen worden in de metingen van het KMI. Dus zolang we de temperatuur en het weer al opmeten. En dat is al sinds 1800 en een klets hoor. Dus heel lang. Het warmste jaar. Oh ja, de klimaatridders zullen bij deze wel gelijk krijgen, zeker. Trouwens, dat warme jaar heeft, en dat heeft het KMI ook berekend, samen met Cienzano. U weet wel, de Steven de Gucht en zijn kornuiten hebben berekend dat die hittegolven van dit jaar ons alles bij elkaar al zo'n 6 miljard euro hebben gekost. De hitte dus. Enfin, als ik dan van de regering was, was het vrij duidelijk. Schaf de hittegolven af en je hebt de helft van hetgeen dat je moet zoeken van die 12 miljard al binnenschot. 6 miljard in de pocket, alsjeblieft.

0: Gij zijt daar geen vrouw genoeg voor om mijn man in te pikken, was de boodschap van Vera. Van Loretta Lynn. Vera Lynn, dat is weer wat anders. Die heb ik zo dadelijk. Kijk, luister.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Ja, twee madame Lynn op mijn papier. Het kan tot vergissingen leiden. Loretta zo net en Vera Lynn zo dadelijk voor een nieuw erelid uit Antwerpen. Jeff de Boek, die wil graag erelid. Of is dat al geworden? Nee, maar we hebben een lange lijst, Jeff. Je komt wel aan de beurt, maar je moet van goed jaar zijn en geduld hebben natuurlijk. Jeff de Boek, nieuw erelid. En hij vroeg inderdaad mevrouw Vera Lynn.

0: Goedemorgen Antwerpen.
1: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat, manneke.
5: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

0: Queen of Disco werd ze genoemd. Maar ja, die titel reikte ze destijds aan iedereen. Ze worden Tina Charles, ook nog een tijdje Queen of Disco geweest. Ja, als je even uit de picture bent, dan is het al gebeurd. Te laat dus, met andere woorden. Vrienden!
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En dat is toch wel een speciaalke, denk ik. Want we gaan naar Braschaat. Daar woont Noah Groenings. En ik heb een wat donkerblauw vermoeden dat Nora is erelid geworden. Dank u wel, Noah. Sorry, niet Nora. Noah. Dat betreft hier een jonge dame. Of tenminste iemand die jong van hart is. Of fan van de originals. Dat kan ook. Maar Noah vroeg, als ik erelid word, spelen jullie voor mij dan eens dat plaatje van K3?

Voilà, K3 voor een keer hier bij Radio Minerva. Op vraag van een nieuw erelid. Straks na 9 uur heb ik er nog een enkele. Komend weekend, zaterdag 26 en zondag 27 september, organiseert het Koninklijk Harmonieorkest de Wijngaard Vrijheidsvrienden uit Weinigem hun jaarlijks Mosselfeest en Palingfestival. Dat doen ze in het gemeenschapscentrum aan de Turnhoutse Maan 197. Zoals wij vroeger in Weinigem zeiden, dat gast was. Je kan er op zaterdag terecht vanaf 17 uur, zondag zelfs vanaf 11:30 middags. Reserveren kan via de website van de Harmonie, khwv.be, of op dit mobiele nummer 0497 40 50 68. Deze traditionele smulfeesten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de Harmonie en natuurlijk het voortbestaan van de muziekvereniging. Dus het bestuur, met andere woorden, rekent op u om een palingske of een mossel te komen eten.

0: Goeiedag, wat mag het zijn?
1: Dag, madame. Vermaai een 1/2 pond boterhammensausjes, 100 gram pertje, 2 koteletten en een lidkaart van Radio Minerva.
0: Een lidkaart van Radio Minerva? Daar kan ik je koe niet direct aan helpen. Maar als je naar de studio van de radio zelf belt, dan zullen ze er gaan verder helpen. Ik zal de telefoonnummer van achter op de rekening eens zetten. Dat is 03-219-1727. Voilà, zeg. De marchandise in een zakje doen of heb je net zakje bij?
2: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

Je zal ze wel herkend hebben zeker, hè? De Popini Sisters. Samen met het Pasadena Roof Orchestra. En hun versie van 9 to 5. Wel, aan die 9 zijn we bijna toezie. Aan de andere kant van 9 is er deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen. Met andere woorden, blijf bij ons. Blijf bij Mine.

0: Dauphin Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn snuf?
7: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
1: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
7: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
1: De Stoute Bart de Pauw Show.
8: Dank u vriendelijk voor vanavond.
7: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
9: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
11: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
12: De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA Lise van de Kastelen.
13: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap uit het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
12: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. De non-profit sector boekte vorig jaar €2,7 miljard winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Slechts €80 miljoen daarvan vloeide naar de schatkist. De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het gaat dan om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Inkomsten uit giften zouden wel vrijgesteld worden. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
14: En als dat zou gebeuren, dan hebben liefdadigheidsorganisaties als Kom op tegen Kanker of het Rode Kruis eigenlijk weinig te vrezen. Bijvoorbeeld voor het Rode Kruis blijft er eigenlijk nagenoeg geen winst meer over als je er alle giften afhaalt, dus de inkomsten daaruit. Zij zullen het misschien niet zo voelen, de ziekenfondsen denk ik wel.
12: Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. De explosies in Antwerpen-Noord vannacht zijn wellicht gericht aan een veroordeelde drugscrimineel, dat schrijft HLN. Er waren vannacht twee ontploffingen vlak na elkaar. Eén daarvan gebeurde aan de woning van een gekende naam in het Antwerpse drugsmilieu. Er werd voorlopig nog niemand opgepakt, zegt Kim Bastiaans van de politie.
15: Er vielen geen gewonden bij de aanslagen, maar de beide woningen liepen wel schade op en ook een auto werd beschadigd. En we hebben wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen ook aan elkaar gelinkt zijn. Er gaat dan een opschrift dat op de gevel is teruggevonden van beide woningen. Daarbij wordt een link met het drugsmilieu ook niet uitgesloten.
12: Er loopt een onderzoek. De komende weken zullen maar 3 tankers in Zeebrugge gas lossen. Dat is minder dan gewoonlijk en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat is opvallend, want met de winter voor de deur zouden onze gasreserves beter aangevuld zijn. Onze ondergrondse gasopslag in Loenhout is voorlopig voor maar 60% gevuld. Bij een strenge winter zouden de prijzen dus wel eens fors kunnen stijgen. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. Er zijn ook nog altijd 6 mensen vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was ook hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
16: Miljard! Maar een plong is gesprongen.
17: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
18: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
19: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
20: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
21: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
22: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
20: Ja, maar ik slaap er niet van.
23: Moet ik het spelen? Met plezier.
21: Niks van, we zitten al met een vervanging.
20: Nee, scheetje, wie?
21: De Stefan.
24: Die een enige sprongen op onze diet.
20: Huh?
24: Dat is erger als een kind kuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, nee, want die...
21: Leo!
20: Afroen?
21: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
19: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
25: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraai thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
26: Aha, Minerva.
27: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
28: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Walen.

0: Tweede deel, nieuws van 9 uur geweest. En in de komende 60 minuten vertel ik onder andere iets over Kirsty Sperbe, als u ze nog kent. En we spelen ook een plaat voor de mensen van de tweede verdieping op de Home Sint-Josef in Berchem. Wat het een met het ander te maken heeft, kijk, dat kom je straks te weten. Goedemorgen en welkom bij de tweede deel van onze ochtendradio.
1: Radio Minerva. En dan noemen ze dan Goedemorgen Antwerpen.

Ja, de prijs van de liefde. Het heeft allemaal een prijs, zeker. Hè? Bij ons valt dat al bij al nog vrij goed mee. Je hoorde Emily Ford, Tommy Edwards en we begonnen natuurlijk met Ike en Tina. Welkom bij dit tweede deel. Goedemorgen Antwerpen bij Radio Minerva, hier van op het strand van Sint-Anneke, waar het nog altijd aan de grijze kant is, vandaar. Trouwens, van vragen en zo gesproken, als u vragen heeft aan ons, dat kan. Onze telefoniste zit klaar op het gekende telefoonnummer 03-219-1727, ook als u graag lid wil worden. Zo dadelijk heb ik iemand die daar gerust een handje wil aan helpen. Een nieuw erelid na deze van Dolly Parton.

0: denkt, wat, waarover heeft Dolly Parton het? Cash on the Barrelhead betekent zoveel direct betalen met cashgeld als het kan. Wij ondervonden het afgelopen weekend nog, wilden ergens gaan lunchen. En toen bleken alle betaalterminals geblokkeerd te zijn. Je kon er alleen met cashgeld betalen. En dan hebben wij maar rechtsomkeer gemaakt. Ja, de mens heeft dat niet altijd vandaag de dag nog in zijn pocket. Ze zitten er tijd voor.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En dit keer zitten we in Hoboken voor Nadia Mommens. Of Mommen? Mommen of Mommen, ja. Nadia Mommen wil erelid worden, of is dat al geworden, bij Radio Minerva. Graag, zegt ze, als daar deze plaat van ABBA bij mag. MUZIEK

En ik hoor u al denken, dat is iets voor op het Songfestival. Wel, dat klopt ook. Ze stond met dit nummer op het Eurovisie Songfestival in 1969. En ze had het al 2 keer daarvoor geprobeerd. Zonder succes. Ook dit Oi Oi Oi, Sa Glatjes Carlby deed het niet echt wonderwel. Ze behaalde ergens wel een randje top 10 plaats. Oei, oei, oei, wat zal ik blij zijn, was de vertaling. Kirsten Spilbe, zo heette ze, Kirsti Sperbe, overleed helaas op 19 juni van dit jaar. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Ze werd 79. Trouwens, van mensen op leeftijd gesproken, de volgende plaat wil ik graag opdragen aan de mensen van de tweede verdieping van de Home Sint-Jozef in Berchem. Onze goede vriend en collega Bert vertoeft daar momenteel ook. Maar volgens dat ik vorige week van hem persoonlijk mocht vernemen, gaat dat niet lang meer duren. Dus hij wil zijn buurtgenoten, zijn geburen zeg maar, toch nog wel eens plezier doen bij Radio Minerva vanmorgen met een leuke plaat. Bert en alle mensen daar in Home Sint-Jozef, dit is voor jullie.

0: leren contact zien, contact proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn kleer.
4: Ah, maai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
6: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen. Radio.

Biff en zijn begeleidingsband The Shadows, die in een eerder leven ooit ook nog de Drifters hebben geheten. Enfin. Na 66 jaar trouwe dienst wordt er aanstaande zaterdag 26 september afscheid genomen van de PCC Trams. En dat tussen 10:30 ochtends en 6:00 avonds. Je kan in samenwerking met Meta en De Lijn organiseert Vlaatam dit afscheid en u kan meerijden op die laatste ritten van de PCC Tram. Dagtiketten worden aan de prijs van €10 te koop aangeboden op alle deelnemende trams of in het Trammuseum aan de Diksmuidelaan 42 in Berchem. Kinderen jonger dan 6 zijn gratis mee te rijden. De belangrijkste opstapplaatsen dan: de Nationale Bank aan de Bolivarplaats, het MAS, Berchem-Stalse, gelijk dat die het, en het Trammuseum zelf. Daar kan u opstappen en nog een keertje met die oude PCC-toestellen meerijden. En dan eerst het wegwerken van een verdrietje.

0: Verdriet niet, nee, nee, nee. Confituur carré heet dat. Carré confituurke, zo is het. Heel uw verdriet. Het was niet verdriet, maar het was van de verschiet. Ik had mijn hoofdtelefoon al op en plots stonden Jan en Gerda hier al en Eddie ook. Ja, dat is altijd gekend, die mensen dan wel, maar toch goed. We hebben er nog eentje en het zal zowat de laatste zijn deze voormiddag, denk ik.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En gaan daarvoor naar Mortsel, daar woont Flor Holvoet. En Flor wil graag steunend lid worden van Radio Minerva. Met veel plezier is dat gebeurd. Welkom bij de grote Radio Minerva-familie, meneer Holvoet. Deze plaat was uw wens, alsjeblieft, zeg.

0: Ja, meneer Zandman, dat is een beetje te vroeg eigenlijk. Hè. We zijn een uur of twee uit ons bed, dus om nu al gaan te slapen lijkt me dat niet erg. Ik zou blijven luisteren trouwens straks, het is 9:45. 10:00, dan is het tijd voor de Minerva Service. Eddy is hier al aan het uitpakken. Heeft hier lampendijers, lusters, bedden, hangkasten, schoonmoeders, wat heeft hem allemaal in?
1: Knopschotels,
0: alles.
1: Alles
0: brengen ze hier binnen. En als u daar ook wil bij horen en u heeft wat te koop aan te bieden, dan moet u maar eens even bellen om 10:00 naar of Gerda of Sine bij Radio Minerva, naar de gekende nummers die u straks meekrijgt, om wat te verkopen. Je weet dat nooit en vraagt dan ineens hoe waar u

0: Die heb ik al gehad daar straks, net voorachter, bij de chocola. Ja. Samen met een croissantje. Mensen moeten daarvan kunnen genieten, zoals dat heet. Vrienden, we zijn rond. Voilà, Joe Dassin, we kunnen een blok erop leggen. De Neddy staat al achter ons. Die heeft van alles te koop, maar die is vooral verlekkerd. Nu ga ik een geheimje vertellen aan die kleine snoepjes die hier liggen. Hè.
1: Ja.
0: Ik kan hem niet afblijven aan die frutellakjes. Weet, dat is zo zijn voorbereidingen. Frutellakken in de morgen en dan kan ik er tegen voor de rest van de ochtend. Enfin, de komende 2 uur gaat u heel veel plezier beleven met de jongens van de Minerva Service. Wat ons betreft, vrijdagavond weer afspraak en anders volgende week op post. Ja.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De dubbele explosie in Antwerpen-Noord vannacht viseerde onder meer een veroordeelde drugscrimineel, dat weet HLN. Het is iemand die 8 jaar cel kreeg en gelinkt wordt aan drugsbaron Bolle Jos, maar op de vlucht is. Een van de twee huizen waar er vannacht een ontploffing gebeurde, was van hem. Er is nog niemand opgepakt. Onze Belgische wielrenners zijn vanmorgen vertrokken richting Montreal in Canada voor het WK op de weg komende zondag. Wout van Aert die kwam er nipt op tijd aan in Zaventem en had dus geen tijd meer voor interviews. En ook Thibaut Nijs moest zich haasten. Het is nog maar zijn eerste WK op de weg.
6: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend. Team welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar nee, het is vrij relaxed. Ik zit er niet zo mee. Ik denk dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. Ik probeer gewoon echt klaar te zijn om een grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
5: Remco Evenepoel is al langer in Canada. Hij won daar zondag nog het WK tijdrijden. En bij supermarktketen Aldi kan je vanaf zaterdag kunstwerken kopen van Delphine Boel, ofwel Prinses Delphine. Aldi kondigt dat zelf aan in zijn folder. Je kan wel maar 1 werk per persoon kopen en het kost zo'n 25 euro. Woensdag wordt het schilderij officieel onthuld. Het is deel van een actie voor Warme William. Dat is een goed doel voor jongeren. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en het wordt ook iets warmer.
7: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
8: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
7: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
8: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
7: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
9: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren?
12: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485-54-87-85.
13: Aha, aha, aha.

0: Van harte welkom bij Minerva Service.
1: Wat dat geen dagen binnenbrengt. Portemonnees, sleutellangers, schoenmoeders, knopschotters, alles brengen ze binnen.
0: Minerva Service, de complete ledenservice van Radio Minerva.
2: Oh, heb ik mijn bloed, en heb ik koorschrik, dan kon ik trouwen met mijn lief. Alles op, maar heb ik
3: een hele goeie morgen, van harte toegewenst op deze eerste dinsdag van een spiksplinternieuw seizoen, de herfst. 'S Morgens wat frisjes, maar beloofd een schoon week te worden. Ja, de herfst. Alles valt van de bomen binnenkort, de bloren.
4: Ja, wij ook.
3: Wij ook, wij vallen er ook even. Nee. Welkom, lieve mensen, bij onze Minerva Service. Speciaal voor onze leden. Die iets te koop wilde iets weggeven, zit op zoek naar iets speciaals. Wel, dat kun je gebruik maken van onze service, mits te bellen naar een van deze twee telefoonnummers.
5: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
3: De 17 27, daar zit Gerda. En op de 60 30, daar zit Sinne. Als je telefoneert voor iets aan te bieden, zie dat je uw lidnummer bij de hand hebt. En niet vergeten ook uw telefoon of gsm-nummer op te geven. Hetzelfde geldt voor als je dat wilt doen allemaal online. Minerva Service at radiominerva.be komt bij Sine terecht. En de volgende week gaan we dat allemaal omroepen. Voilà. Dat is het technische gedeelte. Madame Arabelle is er ook bij. En de knapste van de hoop zit gelijk altijd nu van mij. Jan van Dam. Goedemorgen, Jan.
6: Dag Eddy, dag mensen allemaal te velden. Ja, we zijn er weer zoals gewoonlijk op de dinsdag voormiddag.
3: De dinsdag voormiddag, dat is heilig.
6: En dat programma loopt al jaren.
3: Ja, dat programma, het schijnt van 1983.
6: Het is bijna zo oud als het bestaan van Minerva.
3: Zoiets, ja.
6: Ja, met verschillende collega's. En de meeste in het oog springende waren volgens mij toch die twee Swas.
3: Die twee, ja, maar
6: Swat Teuns en Swat de Vos. Dat waren nog echte platte Antwerpen.
3: Platte Antwerpen, ja.
6: Die konden het goed. Ze hebben zelfs op de VRT-programma gehad.
3: Ja?
6: Met Karel Huibrechts.
3: Ah,
6: ja, want die waren heel populair, die twee zwakkes. Maar ja, niks blijft duren. Hè.
3: Niks blijft duren.
6: Spatig, hè.
3: Helaas. Goed, dan gaan we maar eens muziekje drogen.
6: Maar ja.
3: Welkom, lieve mensen.

0: Lady of Spain, gebracht door het orkest van Mr. Frank Jacksfield. Voilà. Te koop, heel simpel, een pingpongtafel.
1: Ah.
0: Pingpongtafel. Prijs over hier te komen. Wat is die prijs? Dat weten we niet. Dan even contact nemen met 0498-35-51-39. 0498-35-51-39 voor die pingpongtafel.
1: Dat is maar een sooi, dat spelletje. Hè? Dat is altijd van achter naar voor, van voor naar achter, van achter naar voor.
0: Ja, ja, dat is
1: gelijk... niet van links naar rechts, hè? Het is altijd van achter naar voor. Zeg.
0: Ja, ja, maar dat is gelijk dat... tennis. Hè?
1: Ja, ik vind dat toch maar een stoem spelletje.
0: Ja, ja, maar je kunt er wel multimiljonair mee worden.
1: Dat is wel...
0: Echt het goed
1: hoor. Als je het goed doet, ja, ja, dan zijn er wel die door een kost mee verdienen.
0: Met tennis, hè? Met pingpong weet ik het
1: natuurlijk. Nee, dat is niet zo, misschien niet zo populair. Wie was er in een tijd die in België die bekend? Jarre, of wie heet hij nou weer?
0: Ja, die ping, Jean-Paul...
1: Jean-Paul Jarre of zoiets?
0: Allee, hoe heet hem nou weer?
1: Hij zit niet ook in het Olympisch comité.
0: Die pingponger.
1: Jean-Marie...
0: We komen er wel op.
1: Aha. Ik heb mijn eerste aankondiging, want die is vorige week door iemand voorgelezen en dat trok op niks.
0: Oei, waar ga je dat dan?
1: Nee, ik niet, daar moet je naar maken raken. Dat trok op niks. Manneke zegt dat vandaag voor de derde keer eens echt goed recht zetten, hè, want anders gaat het er niet aan uit kunnen meer.
0: Houd hem vast, manneke, aan de takken van de bomen.
1: Een winterpak voor vissers, bestaande uit één jas en twee broeken. Is dat nou zo moeilijk? En vorige week zat er te stommelen en te prutsen.
0: Dat is ongelooflijk, hè?
1: Sine, dat kon niet meer, hè?
2: Nee.
1: Heet dat goed gehoord, hè? Dus de koopmannetjes, een winterpak voor vissers bestaande uit een jas en twee broeken. En de maat is lars. Van die, ja, goed. Wat is er? Oh ja, je moet bellen, hè, man. Je moet bellen daarvoor, hè. Naar 0495 19 12 31. 0-495-19-20-31. Dus 0-495-19-20-31. Nog eens. Eenmaal, andermaal.
0: Ja, verkocht. Maar hij heeft elke keer moeilijk met dat bericht. Hè.
1: Het is gedaan, hè. Het is de eerste keer.
0: Ja, dat is de eerste keer vandaag. Die een pingponger... Jean-Michel Seyve.
1: Ah, ja.
0: Dank je wel, Sineke. Dank je wel.
1: Dat is het. Zo was het.
0: Dat is het.
1: We zijn er wat.
0: We zijn er wat.

0: Tom Jones met I'm Coming Home. En dat leek door mij altijd denken aan onze groot en overleden vriend.
1: Allee, zeg het nou.
0: Een broer van
1: van Tom, de chef.
0: Nee, broer van een Tom Jones. Hè?
1: De broer. Wat is een broer, Tom Jones een broer?
0: Allee, je kent hem toch, hè?
1: Engelbert Humperdinck, zijn tegenstander.
0: Nee, en onze collega, gewezen collega is overleden.
1: Maar hij zit er toch in... Die klapte in de rotsels, jong.
0: Ja, nou, die naam op
1: de naam, de broer van Tom Jones.
0: Ja, hij zei, ik ben Tom Jones. Zijn broer, zei hem altijd. Oh. I'm coming home.
1: Ik zal dus het bij God niet weten wie je voor had, jongen.
0: Nee. Goed. Te koop. Dat is oké. Het speciaal. Hoe moet dat nou? Een luchtfraaier.
1: Een airfraaier.
0: Oh, een airfraaier. Een luchtfraaier. Dat is een piloot dan.
1: Ja, een luchtfraaier is een piloot of een pilotin.
0: Een pilotin.
1: Tegenwoordig vliegen de vrouwen ook, hè?
0: Ja, jot. Maar dan ook meestal boten. Maar...
1: Ja, dat is, ook, is dan meestal aan de deur.
0: Een pilotin, dat moet ik...
1: Dat is een goed woord, hè? Maar ja.
0: Te koop airfryer van Philips. Dat is het merk. En die is zijn neef als maar kan zijn.
1: Dus niet meer gevrijen.
0: Nee, ja. Die is te koop op de 0484. 73, 88, 48. 0484, 73, 88, 48.
1: Ik vraag me soms af, waar halen ze die woorden in een airfryer? Alleen na.
0: Ja, een luchtroger, hè.
1: Wat is dat in het Nederlands? Oei. Ja, maar er bestond niet in het Nederlands een woord voor airfryer. Ja, maar dat weet ik, maar het woord zelf, hè, waar hebben ze dat gevonden?
0: Ja, dat moet in het Engels zijn, hè?
1: Ja. Het moet allemaal in het Engels zijn, denk ik. Een airfryer.
0: Een droge ding. Allee, ja. Een airfryer, hè?
1: Ik weet het wat je bedoelt, jongen. Iets anders. Ik heb iets gratis weg te geven. Uiteraard is gratis iets weg te geven. Hè?
0: Ja.
1: Gratis een eenpersoonsbed, reeds gedemonteerd, gratis op te halen in Kieldrecht. Het is een nieuwe stad. Zijn je geïnteresseerd, dan kun je bellen naar 0475 96 94 41. 0475 96 94 41.

0: Singing the Blues in een versie van Anne Murray. De redenement gebeld, een airfryer, dat is een hete luchtfriteuze.
1: Oh!
0: Ja.
1: Hete
0: luchtfriteuze. Droge lucht.
1: In vaten is dat wel zo, ja. Maar je moet er maar op komen, hè.
0: Ja. En de broer van Tom Jones zei dat altijd. Dat is mijn broer, zei dat. Dat was onze Leo, hè.
1: De Leo
0: de Vlieg.
1: Ah, de Leo van de Destagburger. Ja, moest inderdaad zien.
0: Die missen we nog altijd.
1: Ja, toffe gast was het. Ja.
0: De Neeltje moest luisteren, hè. Je weet het, hè. Te koop. Een Otto kinderstoel, een maxi cozy met Isofix. In perfecte staat. Die ene is te koop, die Otto kinderstoel, maxi cozy, op de 0478 48 68 75. Dat is 0478 48 68, 75.
1: Te koop in een bandopnemer van Akai, type GX220. Die is te koop op 0477 46 36 09. 0477 46 36 09.

0: Mijn favoriete zanger van Elvis Presley was dat. Roy Hamilton. Met de klok.
1: De klok tikt maar verder en verder.
0: Heel verschrikkelijk rap.
1: Tot mijn grote spijt.
0: Ja. Ja. Het is niet om te doen.
1: Moet er iemand komen die een klok kan uitvinden die terugdraait?
0: He? Ja, dat kunt de klok terugdraaien.
1: Ja, dat kun je manueel. Met
0: de klok kun je doen wat je wilt, maar niet met een taart. He.
1: Met een taart, nee, die blijft vertoe me toch maar voortgaan.
0: Die blijft voortgaan.
1: Je spreekt van terugdraaien. Weet je dat nog vroeger, dat je zoemde met tweedehands auto's?
0: Ja.
1: Dat ze die kilometer terugdraaien.
0: Ah, ja.
1: Dan trokken ze die kabel. Ik heb dat gezien, hè? Die kabel eruit, zat er zo'n boermachine op, dat links draaide. Hup, en dan draaide die terug, hè.
0: Ja.
1: Dan waren we er al dingen in een taart. Er werd toch al gesjoemeld met die auto's. En dan kochten ze een auto. Oh, meneer, dat is van een oude mens geweest. Die had er bijna niet meer gereden. 15.000 kilometer stond er maar op. Pap. Had er dan misschien 75 gedaan.
0: Ja, zo ging het.
1: Dat was een gesjoemeld, ook.
0: Nou, hij werd er ook nog gesjoemeld.
1: Ja, misschien, kan zijn. Misschien in mindere mate, maar ja.
0: Er werd nog gesjoemeld, zijn maar gerust. Te koop, een koffie- en eetservice, totaal 50 stuks. Dat is voor ongeveer 10 personen. En dat koffie- en eetservice is in perfecte staat, alsjeblieft. Dan een valies op 2 wieltjes. Ja, donkerblauw van kleur, 56 hoog, 41 breed, 20 diep. En dan ook nog een paar lange zwarte bottenlaarzen. Hè, botten. De maat is 41. Dus voor dat koffie- en eetservice, die valies en die botten, kunnen terecht op de 0496 63 75 12. 0496 63 75 12.
1: Te koop een 2-persoons dekbed overtrek plus 1 hoofdkussen. Dus voor dat 2-persoons dekbed overtrek plus 1 hoofdkussen kun je altijd bellen naar 0479 02 5107. 0479 02 5107.

0: That's all you gotta do, Brenda Lee. En voor zover dat ik me herinner, is dat een bijkant van het singeltje I'm Sorry.
1: Ah ja?
0: Ja. Ja, ja,
1: dat
0: ja,
1: was
0: ja,
1: natuurlijk een hit, hè, jong.
0: Dat was een grote hit.
1: Een van de grootste, hè.
0: Ja, zeker.
1: Dat was echt zo'n plakker, hè.
0: De echte plakker.
1: Ja,
0: zo,
1: ja, ja, ja, ja, ja.
0: Op zo'n ja, voor de leeftijden hoe je leidt te trekken, hè.
1: Ja, dat zou dan niet meer mogen, hè, jong.
0: Nee, dat mag niet meer. Dat mag niet meer.
1: Maar dat is Mr. Wok dat te weten komt.
0: Mr. Wok, dan is dat de knoppen. Zo,
1: problemen,
0: hè.
1: Ja, ik heb een briefje in mijn bus gekregen. Het is voor ons vier in het vaten. Beste Eddy, Jan, Sine en Gerda. Hierbij het nummer Zeeman, de versie van Caterina Valente. Merciekes voor jullie mooie Minerva service en doe het nog vele jaar verder. Groetjes, Danny. Wie is die Danny? Dat stond er niet bij.
0: Danny van Bijvrek?
1: Ik weet het niet, we hebben het er drooien naar.
0: Danny, in ieder geval, bedankt.
1: Ja, ze hebben gewoon dat plotje drooien. Zeeman, hè?
0: Zeeman, allee, hup. Moest al bij zich zijn, ze.

0: Zeeman.
1: Ja, goed hè.
0: Zeeman van Caterina Valentin. En vorige week speelden we Sailor van Dingen. Hè, van Petula Clark. En er kwam er een telefoon van hem en die zei: oh, Zeeman, we doen nog een zong door Caterina Valente.
1: Ja.
0: En in het begin van dat liedje zei die dame: hoorde de stem van Jo Leemans. Ik denk, joh, kom er dan naar buiten.
2: Dat kan niet, hè.
0: Maar, als je naar goed luistert, eerst in het begin, effectief, dat is duidelijk Jo Leemans.
2: Die de intro doet van
0: ja, vroeger? Ja, ja. Nee, hij mekaar een telefoonnummer houden, maar ja, ze antwoordt niet meer.
2: Ja, die heeft ook wel leeftijd, hè.
0: Ja, ook al wel leeftijd, hè. Anders kost ik het vroeger. Enfin, bon.
2: Maar nu zie je, we hebben een programma, als je zegt, maar Melke, ik heb geen muziek meer, dat is geen probleem. De mensen sturen muziek op, hè.
0: Ja, voilà.
2: Die ene stikt naar de andere, hè. Dus
0: zeker.
2: Dus wij zitten nooit niet zonder muziek, hè.
0: Nee. Danny, hartelijk bedankt, hè, man. En we zullen elkaar nog wel eens zien, hè.
2: Ja, ja.
0: Zeker, hè. Goed, bedankt. Te koop, dan neem ik al omgeroepen. Te koop een koffer en het zelf, die is aardig ontworpen, hè. Hier, nog een pingpongtafeltje.
2: Het is niet waar, hè.
0: Ja, ja. Van het merk Cornio. Die is in perfecte staat en die kunnen dan opvouwbaar, zal ik maar zeggen. Inclusief afdekzeil. Met paletten en balkens, alles erop en erom.
2: Amai zeg.
0: Te koop tegen af te spreken prijs. Spreek die af, dan moet je dus bellen. Naar de 0486 43 80 17. 0486 43 80 17.
2: Ik heb hier een kopje voor de muziekliefhebbers.
0: Oei.
2: Een kopje stond erbij. Wat is er te koop? Een onbeschadigde draagbare gitaarversterker of voor andere instrumenten aan te sluiten. De gebruiksaanwijzer is erbij gevoegd. Kan dus niet beter zijn, hè?
0: Nee.
2: En je moet die, als je ze koopt, gewoon afvallen in aardselaar. Je kunt ervoor bellen naar 0486 34 11 12. 0486 34 11 12. En ik heb er een foto bij. Dat is een knap ding, hè, jong.
0: Ja, ja, dus dat is al een marekoop, hè.
2: Karelsbro.
0: Karelsbro.
2: Karelsbro staat erop, ja.
0: Of, hè. Moest je geïnteresseerd zijn, altijd bellen. Hè.
2: Dat doet me denken aan dat smerig bier Karelsberg.
0: Vond je dat niet lekker?
2: Bah.
0: Allee, jong.
2: Dat is Scandinavisch bier, jong. Dort was het nog in Karelsberg en hoe is dat dan?
0: In Tuborg.
2: Tuborg. Nee.
0: God. Allee.
2: Nee. Dat drink ik nog liever waarwater.
0: Ja, als al er waarschijnlijk is gewoon zet van geweest zijn. Zal dat zijn.
2: En er is nog een bier dat ik niet mag, dat is Palel.
0: Palel?
2: Dat mag ik ook niet.
0: Ja, dat dus denk ik, nou, mag het wel, maar ik zin
2: die moeten mij dus niet voorschotelen, die bieren, dan zeg ik nee, alstublieft.
0: Ja, Palel bestaat daar nog, ja, zeker.
2: Ik dat wel, hè. Ja.
0: Tuborg en
2: Karelsberg.
0: Je hoort er weinig nog van.
2: Ja, maar ik vond dat maar niks.
0: Vond dat maar
2: niks. Dat is goesting, hè, mannen.
0: Goesting is koop, voilà.

0: De Ames Brothers waren dat met Happy Pair. En je mag gelukkig zijn, hè? Dat is toch waar, hè?
1: Ja, dat is zo, jongen. Want geluk, dat kun je niet kopen, dat moet je zelf maken.
0: Ja.
1: Alleen, ik denk het toch, hè?
0: Ja, je kunt gelukkig zijn met weinig
1: ook, hè? Ja, natuurlijk, je kunt ook brute pech hebben, hè?
0: Je kunt ook brute pech.
1: Dat iets overkomt, maar dat je niet op rekent. Maar ja, dat is niet plezant, natuurlijk, hè? Zeg, mannetjes, niet voor 10 of taander, hè? Vanmorgen hebben ze een volle maand met snoepjes gezet. Je moet eens zien hoe dat die aan het dalen is, die maand.
0: He. Maar wie zit er dan al?
1: Zin de oren zit met een collega rechts van mij door te snoepen.
0: Ja,
1: jongen, uw tanden. Denk aan uw tanden.
0: Oké, maar toch vals.
1: Ja,
0: ik zei, ik kan er niet aan doen. Ik ben een snoeper.
1: Je kunt er niet afblijven, hè?
0: Nee, moeilijk, moeilijk.
1: Ja, toch.
0: Ach, ja.
1: We zullen volgende week dingen meebrengen. Peren, fruit, gezond.
0: Ah, dat is gezond.
1: Dan kunnen we een perken eten.
0: Een perken eten.
1: Ah, ja.
0: Allee, verrood.
1: Allee, verrood.
0: Ja.

0: Daar was het orkest van Mr. Edmundo Ross met The Rose in Her Hair. Een prachtig liedje van Bing Crosby.
1: Ja.
0: Prachtig liedje.
1: Ja, die, dat is een van zijn gunsten.
0: Ja, en ook al op oudere leeftijd gezongen.
1: Ja, maar deze stem is lang goed gebleven.
0: Ja,
1: hè?
0: Die is zo goed.
1: Ja, vind dat wel.
0: Als je niet meer weet hoe dat hem klinkt, leven mensen Erisem zijn.

0: smiles. Ja, glimlach. Heel belangrijk in het leven. Hè. Daar was zelfs vriend Bing Crosby.
1: Ja. Het schijnt dat je van veel lachen dik kunt worden.
0: Ja, is schijnt... dat weer het neef?
1: Nee, dat bestond al jaren dat je zegde.
0: Ja?
1: Jood, wist je dat niet?
0: Nooit van goed.
1: Allee, jongens, zeg.
0: Zijn we het onnooit
1: van? Van waar kom jij fatelijk?
0: Ik heb van ooit een rode koepel.
1: Ja, ja, maar ik ben achtergrond, dat is geen de vetter geweest, hè?
0: Allee, van... dan moest er gewoon... Dan moest je gewoon heel dik zijn.
1: Ja, maar ik doe een regime, hè. Ik eet toch bij niks niet meer, hè.
0: Mensen, gelooft hem niet.
1: Jawel, van lachen kun je dik worden, jong.
0: Allee. Kun je dik worden.
1: Dat is ook niet van groen lachen, hè.
0: Nee.
1: Dat is iets anders, hè, want dat is niet zo plezant.
0: Nee, daar krijg je de schuiter van,
1: hè. Ja, in mijn rug.
0: Allee, verhoor. We zullen het maar weer al geloven. Ja.

0: De Noodle in the Rag. Daar was Peter Como. Tezamen met de Fontaine Sisters.
1: Dat slokt nergens op, hè? De Noodle in the Rag.
0: Noodle in the Rag, ja, man. Dat zal wel iets. Is
1: dat te maken met noodles?
0: Dat weet ik niet. Het zal een Amerikaans of een Engelse uitdrukking zijn. Ach ja.
1: Dat zal wel zijn, zeker, hè?
0: Te koop. Maar wel voor ervaren modelbouwers.
1: Ah, ja.
0: Modelbouw doen ze van verlengde. 13 stuks. Een kubelwagen.
1: Een wat?
0: Kubelwagen. Van Wereldoorlog 2, schaal 1 op 15. Bunkers, huizen van Normandië, Berlijn enzovoort, schaal 1 op 35. Dan een Tamiya 88 mm kanon en diversen. Schaal ook 1 op 35. Dat is dus voor de modelbouwers, hè. Maar echt hoor, dat gaat vaar, die modelbouwers.
1: Dat zal wel, hè.
0: Dus dat is echt heel speciaal.
1: Ja.
0: Moest het ervoor geïnteresseerd zijn, dan zie je me de blinker over hier. 0479-61. 2358 0479 61 2358.
1: Voor de modelbouwers. Ja.

0: Maar alleen, goed. Wat heb ik te koop? Een elektrische mini driewieler. En die prijs staat erbij. En ik zie wat eraf gaat. Er gaat €900 af van die prijs. Er is een foto bij en dat is een schoenfietsje in die driewieler.
1: Ja, ja, ja.
0: Handig, ja, handig. Met van voor en van achter een mandje. Ja. Dus te koop. Een elektrische mini draaiwieler. De prijs staat erbij, ga ik niet zeggen. Je kunt ervoor bellen. Na 11 uur, alstublieft. Dus binnen een 10 minuten moet je bellen. Naar 0475 25 43 26. 0475 25 43 26. En ik vind dat goed dat dat bestaat. Hè.
1: Ja, vooral van minder mobiele mensen.
0: Ja, die kunnen zich verplutsen na. Hè.
1: Voilà.
0: Dat is wel beter als vroeger. Hè.
1: Zeker en vast.
0: Ja, ja, ja, dus ja. Alles vroeger was niet alles goed. Hè.
1: Nee, nee, nee.
0: Er zijn sokken die net beter zijn.
1: Voilà.
0: Ja.

0: My Parish Is You, Matt Dusk is dat. Noodley Rack, dat is een beetje, ja, we muzikanten onderin, zo, maar wij spelen zo, we tamiseren zo, we improviseren. Hè.
1: Oh, dat is plezant, zeg.
0: Dat is goed, hè. Dat is even te laten weten.
1: Dat kun je erop losblazen. Oh, je moet geen noot kunnen.
0: Dat
1: is toch maar een kakafonie, hè.
0: Maar het zal wel goed zijn, hè, goeie muzikanten, jong. Prima, ja, dat is zeker.
1: Hallo.
0: Goed, lieve mensen, we gaan even pauzeren.
1: Ja.
0: En dan de 11 zijn we er terug, hè?
1: Jo.
0: Tot zijn beet.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmij begon in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmij wel in Schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmij wel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Peters Meubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katsjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
3: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
4: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagder, een beetje stouter.
4: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
5: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
4: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
7: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
8: Oh, een hapje op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
7: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
8: Allee, ik ben erbij.
7: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: De douane heeft gisteren een grote kookvangst gedaan. Ze nam net geen 120 kilogram cocaïne in beslag in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in containers met ananassen en bananen die uit Costa Rica en Peru kwamen. De cocaïne wordt nu vernietigd. Amerikaans president Trump lanceert zijn eigen nieuwskanaal, Trump TV. Hij noemt het een alternatief voor de traditionele zenders CNN, MS Now en Politico. Afgelopen weekend maakte Trump bekend dat die nieuwsmerken niet meer welkom zijn in het Witte Huis, omdat ze volgens hem leugens schrijven. De zender stapte daarop meteen naar de rechtbank. En sport, onze Belgische wielrenners die zijn vanmorgen vertrokken richting Montreal in Canada voor het WK op de weg komende zondag. Wout van Aert kwam maar nipt op tijd aan in Zaventem en had geen tijd meer voor interviews. En ook Thibaut Nijs moest zich haasten. Het is nog maar zijn eerste WK op de weg.
12: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend. Zien welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar nee, het is vrij relaxed. Ik zit er niet zo mee in. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. Ik probeer gewoon echt klaar te zijn om een grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
11: Remco Evenepoel is al langer in Canada. Hij won daar zondag nog het WK-tijdrijden. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en het wordt ook iets warmer.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kunt u mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
15: De Robert? Wie is dat?
13: En wel, je weet wel, Robert de Expert van in de Vestingstrot.
14: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroocht?
13: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
14: Zwaasdingen?
13: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
14: Geef je nummer dan nog eens, gaat? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
13: Robert de Expert. 0-326-93-93.
14: Welk bedrag had hij nog gedacht?
13: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
16: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
17: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
3: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
4: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
5: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
6: Merci Immobiep.
7: Aha. Minerva.
8: De Minerva Service van Radio Minerva. Elke dinsdag tussen 10 en 12 uur.

0: Okobar en Geert Chatroux. Nooit van gehoord.
1: Okobar.
0: Ja, maar dat is iemand met een goed flutje, hè?
1: Die kan vloer.
0: Die goeie flutjes, hè? Nee.
1: Daar gaan de vrouwen content mee zijn, hè?
0: Ja, ja. Als het leken ook, hè?
1: Zo'n flutje, joh. Hallo.
0: Ja, bon. Lieve mensen, welkom bij deel 2 van onze Minerva Service. Voor onze leden, dit is te koop, zit op suiker, dit wil dit weggeven. Hier zijn de telefoonnummers.
2: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
0: 17 27, Gerda 60 30. Sine online kan ook Minerva Service at radiominerva.be. Er is iemand op zoek naar allerlei spullen uit Wereldoorlog 1 en 2. Dat kan van alles zijn. Ik restaureer dat, zei die persoon, zodanig dat het voor de geschiedenis bewaard blijft. Voilà. Zit er daarin geïnteresseerd en gezegd, ja, ik heb misschien zoiets. Je kunt eens bellen 0470 36 79 53. 0470 36 79 53.
1: Ja, ik kan het niet graag zeggen, hè.
0: Oei.
1: Ik heb toch nog een schilderij van de Adolf.
0: Oh,
1: met een hele schone kater. Ja. Moest iemand geïnteresseerd zijn in die mens?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, pas op, dat was een historisch figuur, hè?
0: Ja, dat wel zeggen, moet. Ja, ja, geloof hem niet, mensen. Kan gewoon Mickey Mouse zijn ook.
1: En toen even had ik een schilderij van Napoleon.
0: Ja, Napoleon.
1: En nu
0: ja.
1: Heb ik nog plus gemaakt voor een schilderij van Trump.
0: Ah ja.
1: Die komt er ook, maar die moet nog komen, hè?
0: Die moet nog komen.
1: Want die mens leeft nog, hè?
0: Die leeft nog, hè? Ja.
1: En dan, misschien links kan Poetin misschien nog een plusje krijgen.
0: Ah ja.
1: Dan is mijn verzameling compleet, hè.
0: De Vladimir.
1: Dan is mijn verzameling compleet, hè.
0: Alsjeblieft.
1: Dat gaat veel geld opbrengen, dat ik die allemaal heb.
0: Zeg. Ach, dat maar weet.
1: Onderschat het maar niet, hè. Goed, te koop. Nief stond erbij. Nief, dat wil zeggen niet gebruikt, hè. Nief, wat is er nief? Keukengerief. Kerstgerief. Overtrekken voor één persoonsbedden, sponsen handdoeken, washandjes en gastdoeken. En wat zijn nu gastdoeken? Dat zijn van die kleine handdoekjes. Als je naar het toilet gaat, dan kun je je handen mee afwassen.
0: Ja.
1: Je moet ze niet meenemen, hè?
0: Nee.
1: Je moet het op plutsen blijven, hè?
0: Ja.
1: En al die zaken zijn aan spotprijs te koop. Dus dat keukengerief, dat kerstgrief, die overtrekken voor één persoonsbedden en die sponsen, handdoeken, washandjes en gastdoeken, allemaal te koop aan spotprijs. Wat is er nog? Tweedehands. Wat is er tweedehands te koop? 3000 LP's. 2000 CD's. Ongeveer een 10 stuks reeks DVD's aan spotprijs. Dus ook die tweedehands spullen zijn ook aan spotprijs. 3000 LP's, zeg. Amai.
0: Dat weegt nog een grootje.
1: We gaan die steken.
0: Ja, jong.
1: Dus al die zaken, zowel die tweedehands spullen als die neefzaken, zijn te koop op 0486 95 34 60. 0486 95 34 60.

0: Ja, prachtige versie. True Love van Nicole en Hugo. Prachtig, prachtig.
1: Ja.
0: Te koop. Zwart metalen stapelbed met een lattenbodem. Dan box springen van iedere persoon in leer en de kleur is taupe. Koper een nieuw persoonsbed met lattenbodem verstelbaar aan hoofd- en voeteinde. Een mobiel elektrisch vuurtje. Met twee standen en sfeerlicht met zeer blokjes.
1: Hallo,
0: zeg. En dan twee namen ook kerstbomen. Hoogte is 1,58 meter en de duursnee ongeveer 1 meter met voet. En de dennetakjes die kunnen er worden ingehaakt.
1: Oh, ja, schoon, hè? Amai.
0: Ja, of kerstmis zal de rapper zijn dan dat je denkt. Dat is allemaal te koop op de 0495-80-72-28. 0495-80-72-28.
1: Te koop naar een later, nog in de verpakking. Dat wil zeggen, die is nog nooit gebruikt geweest. Soms kan ik dat niet begrijpen, dat mensen iets kopen en dat niet gebruiken. Hè? Dat is raar, hè?
0: Ja, dat kan. Hè.
1: Ja, het kan misschien een miskoop zijn. Je weet, hè.
0: Voilà,
1: dus,
0: voilà.
1: Dus te koop naar een later, nog in de verpakking. Je kunt ervoor terecht op 0476-54-1509. 0476-54-1509.

0: Neil Sedaka of Neil Sedaka, ik ga lekker door het spreken. Let's go steady again.
1: Ik zou dat niet doen.
0: Nee.
1: Steady. Nee.
0: Ja, laat ons terug aanpappen, hè. Ja, zo is het toch.
1: Hè? Oh, een scheve schets rijden.
0: Ja, nou de scheve schets, hè.
1: Oh, nou de scheve schets.
0: Te koop een drangazit in buffetleder. Hallo? Buffel, oh. Buffet. In buffel. Godverdek. Een drangazit in buffelleder.
1: Ik dacht ik ook al, zeg.
0: Ja, ja. En een salontafel met een granieten blad. Dat is te koop op de 03-226-46-49.
1: 03-226-46-49. Er is iemand op zoek naar oude stripverhalen van de jaren 1950 of later. Onder andere stripjes van Piet Fluwijn en Bolleke. Die kende nog, hè?
0: Ja.
1: Was dat van Dinges Mark Sleen? Nee, hè?
0: Dat weet ik. Nee, dat mag ik niet zeggen. Nee.
1: Dus stripjes van Piet Fluwijn en Bolleke. Krabikske, ja, Krabikske van de bakker. En de kapoentjes. Ah oh, ja, de kapoentjes. Ik was een taart, hè, jongen.
0: Dat was een taart, ja.
1: Enzovoort. Dus als je toch die stripverhalen soms liggen, dan kunnen er iemand toch wel een plezier mee doen. Wat is die... waar is die man nog op zoek? Nog een popje van 2,5 meter voor op een oude muziekdoos. Ah, ja. De Music Box Dancer. Dat liet je te kennen, hè?
2: Ja.
1: Ja, zoiets. Dus die man is op zoek naar oude stripverhalen en nog een popje van 2,5 centimeter, voor op een oude muziekdoos te plutsen. Je kunt die man bellen op 0486 35 11 68. 0468 35 71 68.

0: Ja, patat. Dat was Lina Cora. Samen met de Strangers.
1: Ah, toen nog in het beschaafd.
2: Ja.
1: In beschaafd Nederlands.
0: De meisjes van bij ons. Ah. Patat. Te koop draaien zonneblinden. Eén van een meter tagger en één van... Dat zijn er maar twee. Enfin, draaien zonneblinden. Een meter tagger en een meter twintig. Op trekboor uiteraard. Dat is te koop op de 0476 72 84 83. 0476 72 84 83.
1: Te koop in een boomklever van het merk Power Plus. En die moet weg en die is nog niet gebruikt. Dus voor die boomklever kunnen altijd bellen, hè. Nou, 0494 63 61 48. 0494 63 61 48. Maar is dat niks voor haar idee? Want jij stokt toch met hout, hè?
0: Ja, maar dat is allemaal al gezaagd.
1: Ah, oh, dat is gezaagd?
0: Ja.
1: Ah, jij moet niet meer zagen.
0: Nee, dat doe ik zo wel.
1: Ah, en als we de sine zagen?
0: Nee, die zaagt nooit, hè. Ik zag.
1: Serieus?
0: Ja.
1: Nee, dan zijn dat bij alle dertigste vrouwen.
0: Amai.
1: Kom, ik zagen de vrouwen en de mannen niet.
0: Ja.
1: Zit jij wel een echte man?
0: Ja, zo nou, want ik zag vuil, hè.
1: Ja, maar ja. Ik denk het niet.
0: Allee, bedoel.

0: Dennis Piggity, show me the world. Show me the way to get out of this world.
1: Dat is niet zo aangenaam.
0: Nee. Soms dan denkt hij, wat er allemaal gewoon, dan is...
1: Ja. Maar dus, je moet toch een beetje blaven, hè?
0: Beetje positief.
1: Daarboven staan.
0: Ja.
1: Proberen, ja.
0: Te koop een beige lampenkap op een koperen voet in de vijf vorm. En er zijn vijf pertjes op te zien. Paarden, hè?
1: Ja,
0: paarden.
1: Ja.
0: 65 hoog, 55 breed. Te koop op de 0477-46-36-09.
1: Te koop 24 stuks geslepen witte glazen. Bestaande oud aperitiefglazen, rode wijnglazen en witte wijnglazen enzovoort. Dus voor die 24 stuks geslepen witte glazen, schoon is dat wel zin, hè?
0: Ja, dat zal wel zijn. Ja.
1: Dus voor die 24 stuks geslepen witte glazen kun je bellen, hè? Nou, 0486 55 80 92. 0486 55 80 92.
0: Zijn kristallen?
1: Dat staat er niet bij.
0: Nee. Maar dat is gewoon geslijpen. Dus moet dat dan vuigen in de kristal.
1: Nee, dat is knap, zeg.
0: Amai. Oh, mooi.
1: En dan nog lekkere waan erin.
0: Oh, la. De water loopt al uit.
1: Ja, ik denk het.
0: Ja.

0: Rohrt, komm sie, komm sie.
1: Und wir mit deinen Sahne?
0: Wir mit deinen Sahne.
1: Ja,
0: ja. So, wo, jo. Komm sie, komm sie. Da was Andy Williams. Das ist jetzt te koop. Alle mini-discs mit Musik.
1: Ja.
0: En ook nog kaarten van Batman. Batman, hè? Ja. Dus die zijn te koop, die minidiscs met muziek en Batman kaarten. Maar gratis een Mickey Mouse in plush.
1: Ja, hè,
0: zo,
1: ja.
0: Zo'n knuffeltje, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Mickey Mouse in plush, gratis en te koop Batman kaarten en minidiscs met muziek. 0472 54, 53, 14. 0472, 54, 53, 14.
1: Te koop, grijze tanden.
0: Grij?
1: Van Pedal Power.
0: Grijze tanden.
1: Grijze tanden. Oh, godverdomme. De grijze tandem.
0: Oh, God,
1: oh, lauw. Zeg, alsjeblieft, hoe schrijven die maskers, zeg?
0: Ja, ja.
1: Allee, ik stond niet weer in mijn hemd, hè. Voor de micro, ik stond niet weer in mijn hemd, nou, hè. Want de mensen denken.
0: In zijn hemd.
1: Ja, zeg, alsjeblieft, hè. Grijze tanden. Toch de kook al heb je niet naar grijze tanden. Zwarte ja, vroeger van droog en van die brontanden,
0: ja, ja,
1: hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Of van chicken.
0: En zelfs met zonder tanden, hè, doek.
1: Ja.
0: Dan zie je een mooi gezicht, hè.
1: Dus, welke sorry, hè. Even herhalen. Te kopen een grijze tandem van het merk Pedal Power met 14 roll-off versnellingen. Roll-off versnellingen. En de prijs is overeen te komen. Dus voor die grijze tandem van de Pedal Power kun je bellen naar 0496 99 77 31. 0496 99 77 31. Met de groeten van de tandarts.
0: Voilà.

0: c'est l'amour.
1: Voilà.
2: Ouais.
0: Hein, l'amour.
2: Ja,
0: het schroefje.
2: Ja, niet heb ik hem. Ja, l'amour.
0: L'amour, juist, het schroefje.
2: Is l'amour, ja.
0: Ja, ja, dat is toch zo, hè. L'odeur, de deur.
2: L'odeur, de deur.
0: Dus, la belle. De bel.
2: Dus in feite is Frans een gemakkelijke taal.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is ook met Spaans zo. Hè. Je moet overal nog os achter zetten. Ja.
0: La maîtresse. De matras.
2: De matras.
0: L'amour. Het schroefje.
2: Het schroefje. Ja. L'amoureuse, dat is het vrouwelijk schroefje.
0: Ja. C'est l'amour. Dat was Line Renault. Te koop. 4 winterbaanden van het maar Continental. Of Continental. 185 voor 65 R15. Die zijn te koop, die winterbaanden. Op de 0471 61 56 76. 0471 61 56 76.
2: Over die banden bestaat ook een leken, hè?
0: Ja.
2: De Continental.
0: Ah, ja, ja.
2: Ah, ja,
0: ja,
2: voilà.
0: Ja, dat is heel bekend, maar dat leken iets gevaarlijk. Niet de Continental.
2: Nee?
0: While You're Dancing, heet het.
2: Oh,
0: officieel.
2: De titel is toch altijd de Continental?
0: Continental, maar de eerste op oorspronkelijke titel was anders. Dan
2: ja,
0: moet ik eens opzoeken.
2: Allee, zoek dat eens op, jongen.
0: Ja.
2: Te koop een vierkante salontafel. Meer is het niet, hè. Het is geen ovaal of geen ronde. Een vierkante salontafel. Te koop op 0 draa 326 04 52. 0 draa 326 04 52.

0: Ja, Anna, of de El Negro Zumban van de Three Sons. Maar een fruitiseur, jongen.
1: Ik moet nog iets rechtzetten.
0: Stond het weer al scheef, joh?
1: Het ging over die... Dus iemand op zoek naar oud stripverhalen. Van Piet Fulewijn, Bolleke enzovoort. Ik had die gsm-nummer verkeerd voorgelezen. Ik heb de cijfers verwisseld. Het moet dus zijn... 0468, niet 486, maar 0468 35 71 68. Dus nog één keer 0468 35 71 68.
0: Voilà. Heel goed. Muziekje.
1: Ja, doe maar.
0: Allah, we nog.

0: Vrienden nog wel, geliefden des gedaan.
1: En dat gebeurt regelmatig.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Want ze zijn geschieden en dan zijn ze terug goeie vrienden.
0: Dan zijn ze goeie vrienden,
1: ja.
0: Zeggen ze.
1: Ja, dat kan, hè. Ja.
0: Dat kan. Just Friends, dat was de Jerry Veil.
1: Ik heb nog geen berichtje, meneer.
0: Doe het, meneer.
1: Iets speciaals, hè.
0: Alsjeblieft, meneer.
1: Te koop rode damesblokken van Brigitte Ravel. En de maat is 38 en die zouden geschikt zijn voor mensen met rugklachten. En die zijn neef. Damesblokken, hè. Dus rooi damesblokken. Oh, die komen van de apotheker. Dat is...
0: Oh, dat is orthopedieke man.
1: Zo. Dus even herhalen. Te koop rooi damesblokken van Brigitte Ravel. De maat is 38. Geschikt voor mensen met rugklachten. En je kunt ervoor bellen. Nog 0498 38 32 29. 0498 38 32 29.

0: South of the Border. Ja, dan moet dat plezant zijn, hè?
1: Wat is dat feitelijk?
0: Ten zuiden, hè? Ten zuiden van de grens.
1: Maar welke grens?
0: Oh, dat kan elke grens, hè? Elke grens, hè? Dat zei ik het. Dat was Patty Page.
1: Je komt er gemakkelijk vanaf, zo, hè?
0: Zo, hè? Dat zei ik het.
1: Ja, ja, ik dacht het ook wel.
0: Gewaarde geschiedenis was mijn grootste.
1: Ja?
0: Nee, dat was.
1: Je was door een krak in, hè?
0: Nee,
1: ja. Ik hield bijzonder van het aardsparadijs.

0: sing an Italian song, dat was Frankie Lane. Zo, dat was het, lieve mensen, voor onze Minerva Service. Bedankt aan al degenen die gebeld hebben voor iets aan te bieden. Ook de mensen die laten weten hebben dat er iets verkocht is. Hartelijk dank. Gerda Sine, bedankt. Madame Arabel, Jan. Ze weten is het de beurt broodje muziek met collega Wilfried. En Agnes aan de telefoon. Voilà. Dat was het, lieve mensen. Wel leven en welzijn.
1: Tot de rest de week.
0: Tot de rest de week. En houd het gezond.
1: Jo, salukes.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32. Helmut Lotti goes class.

0: Classic in Concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
1: Land of hope and glory.
0: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
2: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreet en betaald.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
4: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
7: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
9: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet naar uit dat die snel voorbij zal zijn, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Enbuild.
11: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijs van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastiek. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
10: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering RISIF voor 188.000 euro hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie. Die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna 50 miljoen euro uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen, volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en er voor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
12: Daarom hebben wij repressief moeten optreden. Hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie. En ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
10: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. En de persoonlijke spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot zijn geveild voor bijna een miljoen euro. Dat maakt het veilinghuis bekend. Het gaat onder meer om zonnebrillen, servies en meubels. Allemaal spullen uit haar huizen in Saint-Tropez en haar appartement in Parijs. Zo'n 3000 mensen hadden zich voor die veiling ingeschreven. Bardot stierf vorig jaar, ze werd 91. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
13: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
14: zeg.
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug. En ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
17: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
18: Maar dat is voor niks genodigd, dat is schitterend.
19: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
17: Ja, maar ik slaap er niet van.
20: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
18: Niks van, we zitten al met een vervanging.
17: Nee, scheetje, wie?
18: De Stefan.
21: Die een ene gesprongen op onze diet.
17: Huh?
21: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
18: Leo!
21: Afronden.
18: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
16: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
22: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
14: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
22: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
14: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
22: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
23: Aha. Minerva.
24: Dit is het lekkerste programma van Radio Minerva. Welkom bij Broodje Muziek.

0: Zal ik aan mijn kleinzoon wel vertellen dat hem eerst bokens moet eten en dan snoepen. En wij zitten hier net over 12 uur al aan de candy en cake dankzij Pierre van Mol en Mindy Carson uit 1949. Kom aan het plaatje. Goedemiddag, welkom bij Broodje Muziek. Anjes en ik zitten er weer helemaal klaar voor. Als u platen kent die wat hebben met eten of drinken, dan noteert zij dat graag op 03-219-1727. We hebben weer heel wat beleg bij dat u ons al heeft doorgestuurd de voorbije week. Via mail kan dat ook, trouwens wilfried@radiominerva.be, of bellen dus naar de studio, zoals ik al zei. Kans is groot dat u aan tafel zit, dus ik ga heel beleefd zeggen, smakelijk eten.
1: Tattoo op de raam.

Dat zijn dang. Dus platen, ja, over eten of drinken, daar zijn we naar op zoek. Ik wil nog even iets kwijt. Wij hebben zo wel een beetje een vaste schare luisteraars op dinsdagmiddag. Ik hoor het vaker en vaker, mensen die zeggen van, ja, wij luisteren altijd naar Broodje Muziek. En een van die luisteraars van het eerste uur is Katrien Stales. Ja, ik heb die mevrouw nog nooit ontmoet. En toen met een top 1000 de finale in de tent, was die helemaal van, ze woont ergens aan de kant van Gent, afgezakt naar Antwerpen. Was leuk om die mensen eens te ontmoeten. Jammer dat ik natuurlijk niet veel tijd had om te praten, want ik had andere dingen te doen. Maar Katrien, vond het heel fijn dat je erbij was. Katrien neemt ons nu mee naar 1971, naar Lamp, Lazarus en Chris. Hier is de Peulschil.

komt hij binnenkort niet naar Antwerpen of is hem net geweest? Ik wil het kwijt zijn. Bob Dylan en I Want You was dat. Dinsdagmiddag, tijd voor broodje muziek en tijd voor platen die wat hebben met eten of drinken. Als je zulke plaatjes kent, dan bel je maar even naar aan Jes op 03-219-1797. Of je mag ze ook mailen. Dit komt van een van onze hofleveranciers, Gunter Beck, weer is Nancy Sinatra.

Tides Child was een Griekse band waar het wiegje van onder meer Demis Roussos en Vangelis gestaan heeft. Je hoorde ze uit het begin van de jaren 70 met Such a Funny Night. Platen dus met een link naar eten of drinken, die kan je kwijt op dinsdagmiddag in Broodje Muziek hier bij Radio Minerva. Je belt gewoon even naar Agnes op 03-219-1727. Of je mailt naar wilfried@radiominerva.be. Dat doet heel vaak Gunter Beekwee. En daar zit echt van alles tussen. Hier is Amos Milburn.

0: drinking water. Leven Hengstel telt tot bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoe komt spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo.

ze waren de vaste begeleiders van Cliff Richard, maar ook solo. Maar eigenlijk, ja, niet solo, want ze waren met vier. Deden ze het wel heel goed, Shadows en Dance On. Platen dus met iets rond eten of drinken, die kan je kwijt bij Jan-Jes op 03-219-1727. Of je mag ze willen naar mij toe. Hubert de Pauw, dat is ook iemand die regelmatig een mailtje stuurt, die koos voor deze van de Kaling Twins. Hier is Chicken Thief.

Place and Look Through Any Window. Bij plaatjes zoeken rond eten of drinken hoeft het niet altijd het voor de hand liggende te zijn, zoals Sugar Sugar van de Archies of No Milk Today van Herman's Hermits. Dankzij Albert van de Biesbos krijgen we ook af en toe wel eens iets speciaals binnen. Hij neemt ons mee terug naar 1955 voor deze van Josephine Baker. Hier is Don't Touch My Tomatoes.

0: Celia Cruz en Moulala, oftewel Lauwe de Ganja uit 1954. We krijgen hier niet alleen telefoontjes over eten en drinken of plaatjes binnen. Nee, er komt hier van alles toe.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En het is niet zomaar een lid, het is een nieuw erelid, Daniel Smout uit Deurne. Welkom bij de grote Radio Minerva-familie, Daniel. Je vroeg een plaat van Michel Thor erbij, dat kan natuurlijk. En als u het goede voorbeeld van Daniel wil volgen, dan belt u maar naar een yes op dat bekende telefoonnummer. Of je kan ook gewoon lid worden via de website, net zo makkelijk.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
0: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
1: Oh, een hapje op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
0: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
1: Allee, ik ben erbij.
0: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn snuf?
3: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.

0: humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
1: De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Dank u vriendelijk voor vanavond.
0: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet meteen naar uit dat die snel voorbij zal zijn. Dat zegt Nico de Meester van Bouwfederatie M-Build.
9: Al die onzekerheden en conflicten met de Oosten jagen de prijs van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastic. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
8: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering, het RISIF, voor €188.000 hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie en die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna €50 miljoen uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen. Volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en er voor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
10: Daarom hebben wij repressief moeten optreden, hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie en ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
8: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. Twee van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en medische diensten zijn ter plaatse. En in de Dnipro in Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische aanvallen vannacht. Er zijn aanvallen gemeld op 4 plaatsen, op opslagplaatsen en bedrijven. De Oekraïnse president Zelensky is op dit moment in New York voor de vergadering van de Verenigde Naties. Hij spreekt daar vanmiddag met Amerikaans president Trump. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor, maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbogen. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Elbogen. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
4: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
3: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
4: Wie is dat? Ook een kinesist?
3: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
5: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
6: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
7: Merci Immobiep.
8: Aha. Minerva.
9: Radio Minerva op dinsdagmiddag. Dit is Broodje Muziek van 12 tot 2.

Never had the nerve to tell you so. You know.

onderkant van de ruit zit Agnes in een hele mooie blues. En Winona Harris, die had er ook een. De Whiskey and Jelly Roll Blues was dat. Dankzij Herman Clément. Goedemiddag allemaal. Fijn dat u er nog altijd bij bent. Aan de andere kant van het broodje. Tot 2 uur straks om 1:30. Niet schrikken als uw radio plots in een tv verandert. Want dat doen we hier ook altijd op dinsdagmiddag. En voor de rest draaien we plaatjes die iets hebben met eten of drinken. Je kan ze kwijt bij Agnes op 03 219 17 27.

Buddy Holly and the Brown Eyed Handsome Man and the Bobby Fuller Four and I Fought the Law. Daarnet tijdens de onderbreking hebben Agnes en ik de koelkast van Broodje Muziek eens even opengetrokken. Dat is zo'n koelkast waarin de plaatjes zitten die jullie heel vaak nomineren voor dit programma. En dat zullen Danny Doms, Nicole Stijlaars, Gunter Bekwee, Hans Mans, Handen, Walerand, Schakers, Rita Segers, Lucien en Swa en Gunter Brent heel goed vinden. Want we hebben hun plaatje er nog eens uitgehaald. U bent gewaarschuwd.

0: is het laatste broodje muziek voor ik er een tweetal weekjes vakantie ga nemen. En we gaan richting Griekenland uit. Dus dacht ik van, ik zal mijn Grieks maar een beetje oefenen met Nana Mouskouri. En Milisemo, het betekent praat tegen mij, hebben ze mij ooitjes verteld. Dit is een plaatje dat Martin Heiligen heeft genomineerd. Hier is Renaud en Les Tomates.
1: Du pain, du vin et de la musique.

Al McCogan en You, Me and Us. You are my favorite people. Daar bent u natuurlijk bij en daar mag u ook constant even bij zitten. Want die heeft gemaild voor deze van de Manhattan Transfer. Here is the Java Jive.

0: L'amour bleu, maar in het Duits is dat dan blauw wie das Meer. En Vicky Leandros was dat uit 1967. Zo dadelijk na het half uur blokje reclame heb ik weer een tv-feuilleton van toen opgesnort. Ik hoop dat u het herkent.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt die al mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Ik weet niet of u het ooit gekeken heeft. Ik wel, ik vond het geweldig. Mark en Mindy was dat uit 1978. Eigenlijk was dat programma een spin-off van Happy Days, dat toen ook op de televisie liep. In een aflevering speelde Robin Williams een buitenaardse wezen dat Richie Cunningham wou ontvoeren. En die aflevering die was zo populair dat er in allerijl een complete televisieserie rond Mark werd gecreëerd. Het was het acteerdebuut van de tot dan toe onbekende Robin Williams. Mork en Mindy was een echte kijkcijferhit. En toch was het na 4 seizoenen afgelopen. Er zijn in totaal 95 afleveringen van gezien en ik denk van geweest en ik denk dat ik ze allemaal bekeken heb. We gaan terug over naar de orde van de dag. Raymond en Mireille Derde, maar ook Frans Bauer. Allemaal hebben ze een hart van chocolade.

puur of melkchocolade, dat staat er niet bij. Maar het is het hart van Frans Bauer. Na 66 jaar dienst wordt er op zaterdag 26 september van 10:30 tot 18:00 definitief afscheid genomen van de PCC-trams die je vroeger zag rijden hier in het Antwerpse. In samenwerking met Meta en De Lijn organiseert Vlatam het afscheid en het wordt, u wordt dan nog eens een laatste kans gegeven om mee te rijden met die trams. Dagtickets worden aan de prijs van €10 tot koop aangeboden op alle deelnemende trams of in het trammuseum aan de Diksmuidelaan nummer 42 in Antwerpen. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis mee. De belangrijkste opstapplaatsen zijn de Nationale Bank, de Bolivarplaats, het MAS, het Station van Berchem en het Trammuseum.

Wij van Broodje Muziek blijven naastig op zoek naar platen die iets hebben met eten of drinken. Je kan ze kwijt bij Agnes op 03-219-1727. Of je mag ze mailen naar wilfried@radiominerva.be. Het volgende plaatje hebben we doorgekregen van Mon de Chant en Dina Navot. Het is er eentje van John Denver. Homegrown Tomatoes.

0: Lola Moore en Valparaiso. Als u denkt te weten waar Valparaiso heet, dan kan u waar dat is, kan u nog rap op de valreep bellen naar Agnes. Je kan er niks mee winnen buiten dan onze eeuwige waardering. Ik rond graag even af met nog een stukje van Andrea Bocelli, want die is vandaag jarig, hij wordt 68. En omdat niet altijd Conte Partiro moet zijn, heb ik deze gekozen van Bocelli en Giorgia.
1: Vivo

jarige Andrea Bocelli en Vivo per lei. Wij nemen afscheid van dit broodje muziek, maar niet zonder

0: Alexander en Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander en Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander en Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
4: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten

0: En ook mij dus ook. En dat zijn al echte krakjes, hè?
1: Dakwerken van der Linde.
0: Beter kon je niet vinden.
1: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
2: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Er kan niet bespaard worden op onderwijs, dat heeft Vlaams onderwijsminister Zoual Demir gezegd. De Vlaamse regering komt op dit moment samen over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen legt daar de eerste tabellen op tafel, maar besparen op onderwijs is geen optie voor Demir.
6: Ik denk dat de uitdagingen bijzonder groot zijn. We zijn aan het hervormen. We hebben het werken aan onderwijskwaliteit. Maar ik zal wel mijn verantwoordelijkheid nemen. Dus ik heb wel heel wat voorstellen mee om te besparen op andere bevoegdheden. Want ik vind het wel belangrijk dat de rekening klopt.
5: Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er bijna 8 cent per liter af. Die prijsschommelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steeg de diesel ook al naar een recordhoogte van 2,5 euro. Ook morgen zou die nog zo duur blijven, maar daarna zakken de prijzen wellicht. En in Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en de medische diensten zijn ter plaatse. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
7: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
8: Allemaal?
7: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
9: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
8: Wat zei het hem?
7: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485-54-87-85.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraai thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
14: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
13: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
14: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
13: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
15: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen.
8: U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
15: Miljard! Maar een plong is gesprongen.
16: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
17: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79.
15: Hey, bellen hè.
18: Aha. Minerva.

0: 22 september 1604, het einde van het beleg van Oostende.
1: In 1949, de Sovjet-Unie brengt zijn eerste atoombom tot ontploffing.
0: 1994, de eerste uitzending van het programma Friends.
1: In 2010, de Vlaamse regering beslist definitief de Oosterweelverbinding in Antwerpen te realiseren met een tunnel waarmee de plannen van de Lange Wappertbrug van de baan zijn. De meerprijs van de tunneloplossing wordt betaald door de stad Antwerpen en de haven van Antwerpen.
0: Vieren vandaag de geboortedag van Anne Christie, Nick Cave, Andrea Bocelli en Eddie Plankaert.
1: En we gedenken Armand Pien, Marcel Marceau en Bob Moore.
0: Dinsdag 22 september 2026. Het klopt niet helemaal, Kathleen, want dan zou het al oktober moeten zijn. Maar tegen het einde van de week kunnen we toch wel spreken van een Indian Summer.
1: Ja, maar misschien moeten we de mensen toch al wat voorbereiden en de komende 2 uur de temperatuur een beetje de hoogte in jagen. Ja,
0: dat is nog eens een idee.
1: Ja, ja, blijf maar luisteren, want...
0: Omdat Osboma heeft het gezien.
1: Een programma van Zorgbedrijf Antwerpen.
0: Vol leuke weetjes.
1: Kalenders vol informatie en fijne muziek.
0: En natuurlijk, met Das.
1: En de Lely.
0: Goedemiddag.

0: tracy nougel.
1: Na jistje dan.
0: Sluis damit. Ah, stop het. Fini. Aan wat men komt. Dat is van de noem.
1: Zie dat dan. Zij was mijn ketting eraf.
0: Sjoest op de steen. Je hebt hem een been. Eie. Otsi datsi klats. Die lief.
2: Waar ving de kassaaien?
0: Gemuid is graaien.
2: Van in de

0: The Strangers met Mijn Velo. Ik dacht, die plankaart is jarig. Dan moeten we iets met een fiets daarin
1: draaien. Mijn Velo, ja.
0: En dan vond ik dit wel heel gepast. Goedemiddag, Kathleen Das.
1: Goedemiddag, Steven Lely. Maar ze hebben gelijk, hè, met de fiets op de kassei. Ik doe dat ook niet graag.
0: Zo. Nee. Zeker niet als het heeft geregend. Heel gevaarlijk dan ook.
1: Ja, vreselijk.
0: Ja, zo glibber langs links en rechts. Ja. Heel gevaarlijk. Vertel het eens. Wat heb jij allemaal in jouw radiodoos zitten?
1: Wij hadden eigenlijk een geweldige gast uitgenodigd, Steven, maar die heeft helaas moeten annuleren. Maar niet getreurd, we prikken gewoon een nieuwe datum. Om Paul aan de tand te voelen over de nieuwe podcast, De Krimpende Reus. Wat is toch wel een heel...
0: De Krimpende Reus.
1: De Krimpende Reus, ja. Ja, maar we gaan er nog niet te veel over vrijgeven.
0: Okay. Ja, ik ben al heel benieuwd.
1: Dus voilà, we nodigen Paul graag een andere keer uit, maar niet getreurd. We gaan heel veel plaatjes draaien, denk ik, vandaag.
0: Zeker.
1: We gaan nog eens kijken wat dat er allemaal op het fornuis staat in de combine, buurtbistro's en in de dienstencentra. Er is dit weekend ook weer een feestje, een grote opening in een van onze cities. Daar gaan we het over hebben. En ja, we hebben zelf ook nog een beetje...
0: Een beetje nieuws,
1: toch?
0: Een beetje nieuws.
1: Daar gaan we het ook over hebben.
0: Maar zeker. Mm-hmm.

0: Girl Like You was dat. Ja, ja, Kathleen, er is inderdaad heel wat te vertellen over allerlei dingen. Maar je hebt één ding, en dat verbaast mij een klein beetje. Je hebt één ding niet vernoemd in jouw intro.
1: Oei.
0: Ja.
1: Zijn jij jarig? Nee, toch?
0: Nee. Nee. Binnenkort, 25 februari.
1: Wat? Binnenkort?
0: je hebt het niet over eten en drinken gehad.
1: Jawel, ik heb gezegd... Oh, je hebt helemaal niet goed opgelet.
0: Nee.
1: Ik heb gezegd, we gaan een keer kijken wat er op de potten in het fornuis...
0: Ah, heb ik dan niet goed gehoord. Ah, nee. Maar goed, ja, inderdaad, er is van het weekend feest weer al, hè?
1: Sowieso.
0: Ja, ja, en daar gaan we ook iemand voor bellen? Of
1: daar gaan we in het tweede uur iemand voor bellen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar goed, dan feesten, dan denk ik een klein beetje aan dansen.
1: Oh, zeker. Dat hoort erbij, hè. Anders is geen feestje.
0: En dan dacht ik, dan moet ik dit meebrengen.
2: We get it almost every night.

0: Burr was dat met Dancing in the Moonlight. Jij wou het over mossel hebben, zei je net.
1: Ja, Steven, komen ze nog niet langs uw oren eruit, de mossel?
0: Nee, gezien dat ik dat niet eet.
1: Wat daar reuze mee. Ja, ja, want we zijn nu al een paar weken aan het herhalen. Niet vorige week, maar de week ervoor hadden we een super interessante gast die ons alles heeft bijgebracht over mosselkweek, mosseloogst. Maar ja, kijk, het is mosseltijd in onze dienstencentra en buurtbistro's. Heel de maand september en oktober kan je daar heerlijk aanschuiven voor een mosselfeestje, een mosselsouper. Maar vele van onze cites, ze mogen elk een eigen datum kiezen om dat feest te organiseren. Maar de meeste serveren niet alleen een pot mosselen, maar doen er nog een beetje extra bij. En als ik zo naar donderdag 24 september ga, dan zie ik dat je in Arena in Deurne terecht kan voor een mosselfeest met dansmuziek van DJ Danaldi. Diezelfde dag kan je ook in de Fontein terecht. Daar staat Patrick de Deken achter de draaitafel. In Oversnes heb je DJ Charlie die na de mosselen ten dans speelt. In de Veldekes is dus onze favoriete DJ Bertje. Die kennen we. Ja, voilà, fantastisch. Hè. Kronenburg, nog een bekende DJ. DJ Dani van Tichelen die zal daar aantreden na de mosselsouper. En in Pulhof is het ook op donderdag 24 september hun mosselfeest.
0: Kijk eens aan.
1: Ja.
0: En wat vandaag betreft dan, Kathleen, kan ik jou zeggen, want ik hoorde jou, toevallig belden we vanochtend even, en toen zei je, ja, Lap, ik heb net een stuk chocolade in mijn mond steken.
1: Ja, dat is niet heel toevallig, dat gebeurt wel vaker, maar...
0: Ja, maar het is vandaag de Internationale Witte Chocoladedag.
1: Ah, nee, ik lust liever puur.
0: Ja,
1: maar wanneer, anders moet je opzoeken voor mij wanneer het pure chocoladedag is.
0: Ik zal het opzoeken, maar het is alleszins witte chocoladedag. Het is ook zakenvrouwendag vandaag.
1: Oké. Ja.
0: Wereldneushoorendag.
1: Juist.
0: En voor vanavond, als je gaat slapen, het is ook malienkolderdag.
1: Voordat ik ga slapen.
0: Ja, ik weet het. Misschien is het... Misschien, ja, vindt... Ja,
1: ja
0: ermee jouw wederhelft dat plots wel is... Oh, wauw, dat is iets. Ja, ik weet het niet. Ja. Maliumkolder zo.
1: Ja, kuisheidsschordel, maliumkolder.
0: Ja, zo heel de boel. Ja, je weet maar niet.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: het kan allemaal.
0: Ja, het kan allemaal, toch? Ja, denk ik dan.

0: 22 september 1958 deze Andrea Bocelli. Mm-hmm. En hij werd een beetje, hij is blind, hè, omdat mm-hmm. hij vanaf zijn geboorte leed aan de oogziekte glaucoom. En hij werd eigenlijk bekend nadat hij meedeed aan het festival van San Remo in 1994 daar okay. in Italië. Maar hij werd dan bij ons eigenlijk voornamelijk bekend, want wat deed hij in 1995?
1: Geen idee. Een duet zingen met iemand of zo?
0: Nee, dan deed hij mee met Night of the Proms.
1: Ah.
0: En dat was nog de tijd dat Night of the Proms, wat is het, 20, 30, 40 avonden, ja, ja. het sportpaleis na elkaar vulde. En dat daar altijd zo nieuwe klassieke geschoolde muzikanten of zangers in de picture werden gezet.
1: Want ik ben vorig jaar op Night of the Proms geweest en dat was het inderdaad, wat was het, 25 jaar geleden? Nee, langer geleden.
0: Ja.
1: En dus wij waren eigenlijk aan het hopen dat ze als surprise act Andrea Bocelli op het podium zouden brengen, maar helaas.
0: Zou je dat nu nog doen, vraag ik mij af. Want ondertussen staat hij natuurlijk overal bij presidentiële inauguraties en dat soort zaken allemaal.
1: Maar toch,
0: ik weet niet of het Sportpaleis nog op zijn nummer 1 to-do-list staat.
1: Beetje respect hebben voor uw roots, waar het allemaal begonnen is.
0: Ja, daar valt ook iets voor te zeggen. Daar valt ook iets voor te zeggen, natuurlijk. Wat wou jij vertellen?
1: Ik heb nog mosseltjes, Steven, maar het, want anders gaan er collega's van zorgbedrijven heel boos zijn dat we hun mosselfeestje niet hebben vermeld. Ik ga het snel doen, hè.
0: Ja.
1: 29 september, de dinsdag is dat, een mosselfeestje in de meer met nog eens DJ Bertje. DJ Bertje heeft het heel druk, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Woensdag 30 december kan je terecht in Portugese Hof en in Oosterveld en donderdag 1 oktober Breudenborg en in de buurtbistro Combine Groen-Zuid. Voilà.
0: Oké, dat is...
1: We hebben de mosseltjes er snel doorgejaagd.
0: Dat is goed voor mij. Voor mij is het goed geweest, ja, zoiets. Ja.

0: Adele, Laura, I love her, was dat. Er is iets gebeurd gisteravond, Kathleen Das.
1: Ja,
0: gistermiddag eigenlijk.
1: Gistermiddag, gisteravond, absoluut. Moet ik het vertellen of ga jij het vertellen?
0: Je mag de aanzet geven.
1: Ja, voilà. Wij, en dat is zorgbedrijf Antwerpen, hebben eigenlijk nog een hele mooie, schattige, leuke kapel op de Floralielaan in Berchem. En die stond eigenlijk al jaren leeg. En wij hebben die eigenlijk een nieuwe invulling gegeven. Ik zeg wij, maar het is eigenlijk vooral de jonge heer hier naast mij. Hè.
0: Het was relatief, hè? Relatief mooi.
1: Het is een teamwork, Steven. En wij willen daar eigenlijk echt een ontmoetingscentrum voor de buurt van maken. Want wij hadden het idee dat er in Berchem, en zeker in de Plofwijk, waar het, de kapel gelegen is, nog wel wat ruimte is voor een cultureel aanbod. Hè, en een aanbod voor en door de buurt en daarbuiten. En gisteren zijn we dat alvast gaan voorstellen aan de buurt. En ja, de eerste reacties waren alvast enthousiast, toch?
0: Zeer zeker. Ja. En het is inderdaad, het is een ontmoetingscentrum. Dat betekent dat we natuurlijk heel veel buurtbewoners willen bereiken, maar ook alle andere mensen kunnen daar naartoe komen, want daar stoppen genoeg bussen en trams en het is heel makkelijk om tot daar te geraken eigenlijk. En je kan het al eens gaan bekijken wat daar allemaal te doen is, want het ziet er heel veelbelovend uit, maar we gaan daar van de week nog meer over vertellen. Chris Lomme, kom bijvoorbeeld. We bellen straks nog met de schepen van Berchem in, die ons nog wel wat te vertellen heeft, maar evengoed Koop van Herwegen met een voorstelling van Gaston en Leo komt eraan. Evengoed, wie zit er nog allemaal
1: Lieve
0: bij?
1: Lieve de Brouwer.
0: Ja, Pauline. Ga zo maar door. Dus het is een heel rijk gevuld programma met echt wel voor ieder wat wils, denk ik.
1: Ja, absoluut. En misschien
0: Radio Minerva Dans namiddag.
1: Ah, ik wou het zeggen, Steven, dat je dat nog vergeet.
0: Die moeten we er natuurlijk zeker ook hebben en die gaan we daar ook doen. In een uniek kader, nietwaar?
1: Ja. Maar we gaan straks misschien nog een klein beetje meer erover vertellen. Of vooral waar de mensen alvast het programma kunnen bekijken.
0: Ja.
1: En eventjes inbel, inderdaad, met de schepen van Seniorenzaken.
0: Seniorenzaken en cultuur van het district Berchem gaan we dadelijk even doen.

0: De Van Hunxel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol of van? Of tournedos? Of een pannenkoek? Of in de zomer een crème glaske?
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maar crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68... Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Voilà, u weet waar naartoe als u dit weekend eens lekker wil gaan eten. En waar u binnenkort naartoe kan, daar hebben we inderdaad iemand voor aan de lijn hangen. Zijn de geachte schepen van senioren en cultuur van het district Berchem. Goedemiddag, mevrouw Vermeulen.
7: Goedemiddag, Steven.
6: Goedemiddag. U heeft leuk en wonderlijk nieuws te melden daar uit het Berchem.
7: Absoluut. Of het wonderlijk, ja, het zal ook wonderlijk zijn, maar zeker heel leuk nieuws. We kunnen van start gaan in de kapel van het zorgbedrijf aan Sint-Anna-Ruitenburg. Dat is een woonzorgcentrum. Zij hebben een kapel die niet meer als kapeldienst doet, maar ondertussen een
6: Een ontmoetingscentrum. Een ontmoetingscentrum, een cultureel centrum. Ja,
7: ja,
6: zo,
7: een cultureel centrum is geworden. En ik heb het genoegen om aan te kondigen dat we daar met het district achter staan om elke maand een klassiek concert te programmeren. Mm-hmm. Want in Berchem was er tot nu toe nog nooit iets klassieks.
6: Oké. En dat is elke maand, zegt u? Dat wil zeggen, wanneer vindt dat meestal plaats?
7: Dat is op zondag, zondag voormiddag. En dat is op, de data ken ik niet allemaal uit het hoofd.
6: Nee, 8 oktober weet ik alvast. 11 oktober en 8 november.
7: 11 oktober en 8 november.
6: Ja.
7: En dan december slaan we over, want dan is er al een kerstconcert gepland voor de senioren in Berchem. Mm. Maar dan gaan we terug op 10 januari. Maar ik ken ze wel uit het hoofd. 14 februari, 14 maart en 18 april. En 9 mei. Voilà.
6: Goed.
7: Dat zijn alle data. Elke keer op een zondagmorgen.
6: Ja, maar we starten dus inderdaad op die 11e oktober en daarna 8 november. Je zei het al, het is op zondag telkens om 11 uur. En wat mogen we dan verwachten? Kan u een tipje van de sluier oplichten?
7: Wel, ik ga nog geen concrete namen geven, maar ik kan in die zin toch al een tipje van de sluier oplichten. Het is een programma waar je zowel jonge muzikanten als gevestigde waarden.
6: Mm-hmm.
7: Er zijn zowel professionele muzikanten als meer amateur muzikanten, maar wel allemaal van een goed niveau.
6: Mm-hmm.
7: Er is ook een variatie in de programmatie. Bijvoorbeeld, er zal een keer Bach zijn. Er zal een keer een reis door Italië zijn in de 17e, 18e eeuw. Er zal een keer een Engelse reis gemaakt worden in de 16e, 17e eeuw. Mm-hmm. Om maar te zeggen, een grote variatie aan verschillende concerten.
6: Ja, en dat natuurlijk in zo die setting van een oude kapel, dat geeft het natuurlijk al onmiddellijk iets wat meer luister.
7: Absoluut. Van zo gauw ik wist dat de kapel terug zou gebruikt worden als concertzaal, ben ik er eigenlijk onmiddellijk opgevlogen, bij wijze van spreken, om te vragen en te kijken van, kunnen we via het district daar in de kapel niet een aperitief concert organiseren? En ik ben bijzonder blij om vast te stellen dat dat gelukt is.
3: Zeg, en in welk publiek trekken jullie vooral aan met die aperitiefconcerten? Is dat inderdaad meer senioren of is iedereen welkom? Of is dat voor de mensen uit Berchem? Nee,
7: iedereen is welkom.
3: Iedereen is
7: en
3: welkom.
7: Eigenlijk de achterliggende gedachte waarom ik per se dingen wilde programmeren, klassieke muziek, is omdat ik ervan overtuigd ben dat er veel mensen eigenlijk niet echt op de hoogte zijn van klassieke muziek, daar ook niet veel mee geconfronteerd worden. En ik dacht, we moeten een aanbod geven dat verteerbaar is. Dus het zijn niet onmiddellijk de grote, moeilijke werken, maar toegankelijke klassieke muziek, een hele variatie, in de hoop van zowel jong als oud. Mensen die niets kennen van klassieke muziek, maar daar toch eens door willen verrast worden. Mensen die wel iets van klassieke muziek kennen, die zeggen, ah, daar gaan we zeker naartoe. Dus het is eigenlijk gelijk wie op zondagmorgen, nadat je je croissant hebt gegeten en je koffie hebt gedronken, dat je denkt, oké, we gaan eventjes een mooi concert en daarna hebben we nog een ganse zondagnamiddag. Voilà. Om op bezoek te gaan bij de familie of weet ik veel wat.
3: Zeg, en de prijs, de ticketprijs is daardoor ook bewust laag gehouden, hè? Want ik dacht dat het €10 was voor een kaartje.
7: Absoluut.
3: Dat is,
7: dat is eigenlijk ook de reden, dat heb ik inderdaad van in het begin ook gezegd. Ik zou graag hebben dat de prijs laag is, om iedereen de kans te geven om te komen. Want als je een hoge prijs hebt, is het voor sommige mensen al sowieso een moeilijkheid om er naartoe te gaan. Maar ik dacht effectief, €10 voor een concert, dat is niet overdreven. Er is daarna gelegenheid om een drankje tot u te nemen. Die prijzen zijn ook democratisch, dus zou ik denken dat dat... dat is inderdaad wel belangrijk, vind ik. Zodat iedereen, of toch bijna iedereen, de kans heeft om te komen.
3: Er is geen reden om niet te gaan. Hè? En dus de eerste gaat alvast door in oktober. En misschien nog eventjes meegeven voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Die kunnen alle informatie en de tickets kopen ook op www.ocdekapel.be. En OC, dat staat in dit geval voor Ontmoetingscentrum De Kapel. En mensen kunnen ons ook volgen op een Facebookpagina, De Kapel Berchem. En onder diezelfde naam hebben we ook een Instagrampagina, waar alle informatie, niet alleen over de aperitiefconcerten, maar over alle theatervoorstellingen, concerten, alle activiteiten op terug te vinden zijn. Dus voilà, volgen maar. Ria, alvast heel erg bedankt dat je eventjes on-air wou komen om wat promo te maken voor dat fantastische initiatief van jullie. En we hopen dat heel Berchem en verder buiten massaal komt naar de kapel voor dit prachtige initiatief.
6: Zeg, ik
7: zou er nog eventjes één ding willen bijzeggen. Ik vind het ook fantastisch in de kapel dat er zo'n variatie aan programmatie is. Dus voor elk wat wils. En misschien zijn er wel mensen die naar een lezing komen en als ze dan zien dan, ah, daar is een aperitiefconcert. Ah, dat vind ik wel interessant. Of iemand die eigenlijk alleen maar klassiek doet en daar komt en zegt van, ah, maar dat is hier een programma van Toon Hermans. Dat ken ik ook nog van vroeger. Ah, daar ga ik ook naartoe. Dus ik vind het fantastisch dat het zo'n gevarieerd programmatie is en dat wij daar een deel van mogen uitmaken op zondagochtend. Dat vind ik heel, heel fijn.
6: Fijn om te horen. Zeg, mevrouw Vermeulen, ik vroeg u onlangs, stel den dien of den dien, als we die nu zouden kunnen vragen, dan zou ik wel heel blij zijn. Wie zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn, zo? Als je wat klassiek denkt.
7: Bartsen,
6: klassiek en Vlaams, bijvoorbeeld.
7: Oh, Maar dan zou ik denken, Helmut Lotti, die zou natuurlijk mogen komen.
6: We zullen al eens, zullen we al eens op de radio repeteren? We gaan dat een keer doen. We gaan al een keer Helmut Lotti op de radio repeteren, zou ik zeggen. Alvast bedankt om even aan de lijn te komen. En tot 11 oktober, zou ik zeggen.
7: Heel graag. Dankjewel voor de mogelijkheid om dat hier te mogen promoten.
6: Oké,
3: dankjewel. Tot later.
7: Doei.

It's raining in my heart. The sun don't shine for me.

0: Best Golden Microphone Lead Towers was dat. Ik vind het zo goed, hè. Ja, ik ben stiekem echt wel heel grote fan van Lead Towers.
1: Is het echt, ja. En van Anita Meijer. Het is zelfs zo erg. Elke keer als ik nu Anita Meijer ergens hoor, dat ik aan u moet denken.
0: Is het waar?
1: Zelfs in het weekend, zelfs s'avonds, ja.
0: Ja. Ja, ik vind dat ook geweldig.
1: Ja, ja,
0: ik zag onlangs op de socials ergens nog zo een stukje van Lead Tower en Anita Meijer van hun befaamde Run to Me. Ja.
1: Hoe gaat dat?
0: Kent je dat niet?
1: Oei, ah nee, ja, jawel, want anders gaat het subiet nog draaien.
0: Ja, maar het is jawel, hier, dat is in deze. Ja, kijk, dat is in deze. Okay. En we gaan trouwens naar het nieuws.
1: Ja,
0: we gaan
1: naar het nieuws. Zet hem maar op,
0: ja,
1: zet hem maar op.
0: Ja, mooi hoor. Mooi. Torn you apart. Am I unwise to offend? Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32. Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
5: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
5: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
6: De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Dank u vriendelijk voor vanavond.
5: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
8: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
9: Een zinkgat? Wat is dat?
10: Ah wel, dat is vreed en betaald.
8: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
11: Goeiedag, ik ben Leon.
9: Leon, wat doe jij?
8: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
10: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
8: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
13: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
12: Radio Minerva van het Antwerpen.
14: Er ligt een besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering.

0: Het is de eerste keer dat er echt concrete cijfers besproken worden. Onderwijsminister Zoual Demir van N-VA herhaalde dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar volgens minister van Energie Melissa de Pratere van Vooruit zal iedereen toegevingen moeten doen.
1: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo'n moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel, en zeker van de N-VA zelf.
0: Minister-president Matthias Diependalen wil komend weekend een akkoord. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er bijna 8 cent per liter af. Die prijsschommelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steeg de diesel ook al naar een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Ook morgen zou die nog zo duur blijven. Daarna zakken de prijzen wellicht. En in Nepal is 40 ton Belgische noodhulp gearriveerd. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookspullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van de spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar wat zon. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
5: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
6: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
7: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
5: Ja, maar ik slaap er niet van.
8: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
6: Niks van, we zitten al met een vervanging.
5: Nee, schetje, wie?
6: De Stefan.
9: Die een enige sprongen op onze diet.
5: Huh?
9: Dat is erger als een kindkuper volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
6: Leo!
9: Afroon.
6: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
4: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
10: Zoekt u lief meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artslaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
3: Merci Immobiep.
4: Aha, aha, aha. Minerva.

0: exact 3 minuten en 40 seconden na 3. En de komende pakweg 50 minuten zijn we nog met vele mooie plaatjes. Nog wat leuke informatie en nog een bellende gast, nietwaar Carleen?
1: Zeker en vast, want er is nog ergens een feestje.
0: Oké, dat is goed. Ik ben heel benieuwd waar dat is. Ondertussen ga ik hier op mezelf even een feestje bouwen. Want ik heb besloten dat ik het toch helemaal ga draaien.
1: Oké, dan.
0: Dus stik die oordopjes in. Hier gaan we. Hier is Anita Meyer en Lee Towers.

0: Ja, dat is het helemaal. Hè. Live, hè, dames en heren. En geen nood verkeerd, hè. Allemaal bunker op. Ja, ik ben een grote fan.
1: Je bent er niet goed van, of zeker?
0: Nee, ik ben een grote fan. Ja.
1: Nee, het buikstijltje, ja.
0: Een staaltje van vakmanschap.
1: Vakmanschap, dat is het minste wat je erbij kan zeggen, Steve.
0: Mr. Golden Microphone en Anita Meijer.
1: Fantastisch.
0: Zeg, jij wou iets vertellen?
1: Ja, een tasje koffie.
0: Ja, dat is nu, ja. Ja,
1: ja helaas. Is
0: het Minerva Café gesloten.
1: Dus vandaag geen koffie, maar goed nieuws. Op donderdag 1 oktober is het de dag van de koffie.
0: Ah, kijk.
1: Ah, voilà, kijk. Soms heb ik ook wat informatie over dag van. Hè. Dus 1 oktober, dag van de koffie. En dat laten wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan bij zorgbedrijf. Want als je dan gaat eten in een van onze dienstencentra of buurtbistro's, kom binnen, dan zit daar in het dessert wat koffie verwerkt. Het dessertje is namelijk een koffieflan met slagroom en cacaopoeier.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat zeker niet verkeerd.
0: Dat is zeker niet verkeerd.
1: Dat is 2-in-1 voor mij. Dat is en koffie en dessert.
0: En chocolade. En, ja,
1: en chocolade ook nog, inderdaad. Ja. Maar dus inderdaad, maaltijden voor de dagmaaltijden, de lunch, moet je uiteraard wel even reserveren. De laatste dag voordien voor 12 uur. En dan kan je lekker
0: genieten. En weet
1: je
0: wel wat dat gaat zijn?
1: Wil je zeggen de menu?
0: Ja.
1: Niet van buiten. Ik zoek die met veel plezier even op voor jou, Steven.
0: Aan het werk, Das. Aan het werk.
1: Oké.

0: Have You Got Any Castles, Baby, van Bobby Darin was dat. Ik vind dat ook, ik word daar vrolijk van dat nummer, een beetje.
1: Je wordt van heel veel vrolijke,
0: Steven. Ja, maar dat is waar, ik word van veel vrolijk, dat is waar. Ja, dat is helemaal waar.
1: Tenzij ons een dienst aankoopt, maar dat is...
0: Dat is, ja, dan gaan we, dat mogen we op de radio niet zeggen, denk ik. Maar goed,
1: nee,
0: dat is het.
1: Steven, wat gaan we eten donderdag 1 oktober?
0: Ja, dat wou ik dus weten, inderdaad, wat we gaan eten.
1: Waterkerssoep, kalkoen gebraad met gevogeld jus met rozemarijn, tomaat in de oven en fijne aardappelen, of een vegetarische stoofrij met tomaat in de oven en fijne aardappelen. En dan als dessertje, koffieflan met slagroom en cacaopoeier.
0: Dat vind ik knap. Dat klinkt naar precies goed. Ja, dat klinkt
1: ook,
0: naar mij.
1: Ik vind het ook.
0: Dat klinkt iets helemaal goed. Kathleen Das, u weet het, ik heb iets helemaal met strikvragen voor jou.
1: Nee.
0: Ja, hier gaan we weer. Ja. Dus helemaal in het begin hebben we gezegd dat er ergens een beleg eindigde. Op een, je mag niet gaan loeren, op een 22 september.
1: Oostende.
0: Dank u wel.

0: De enige echte Louis Neefs met Aan het strand van Oostende was dat. Kathleen, jij hebt een aantal zaken die wij niet mogen missen, blijkbaar.
1: Ja, Steve, die jij vooral niet mag missen, want ik weet hoe jij bezig bent met jouw gezondheid, fitheid, behoud van jouw goddelijk lichaam. Ja. Voilà. Jij bent mijn voor, Steve. Nee, we gaan kijk naar de actievere sectie in de kalender. En dan denk ik bijvoorbeeld aan donderdag 24 september kan je stoelyoga gaan volgen in de Nobele Donk in Ekeren. En daar starten ze om 10:00. Dat is heel rustig beginnen. Als je dan goed opgewarmd bent, dan kan je daarna in de voormiddag ook gaan line dansen in de meren. De dag nadien, vrijdag 25 september, Pilates met Demi in de Brem. Of een portie Tai Chi in Arena of in Santiago. En Steve, ik denk wel dat je dan de spiertjes een beetje los hebt gekregen.
0: Ja. Pilates met Demi, ja, dat is... Dat kan niet zijn, denk ik dan. Ja. Oké, goed, ik schrijf het op. Ik noteer het op mijn kalender.

0: Ray Charles was dat met Drown in My Own Tears.
1: Ja, we hadden hier al een enthousiaste dame aan de lijn en die wou weten waar het lion dance was.
0: Ah.
1: Ja, want die wou er absoluut naartoe.
0: Dat ze, is zeer goed, hè?
1: Ze zei schatke tegen mij. Leuk, hè?
0: Ja, ze kent u niet goed, natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. Ik vind dat wel eens leuk om ook,
0: ja, nee,
1: dat, dat ze mijn schatje noemen.
0: Het is, ja, maar ik ben dat niet... Ja, maar mag dat allemaal? Is dat niet toe? En met die, is dat allemaal woken? En...
1: Ze bedoelden het heel charmant. En ik, was, ja, nee, ik voelde mij niet aangevallen of geaffronteerd.
0: Oké, schatje.
1: Schatje, luister het nou goed.
0: Ja.
1: Zullen we een keer gaan quizzen?
0: Ik vind dat tof. Ik ga zondag met mijn schoonmoeder quizzen.
1: Ah, is het echt?
0: In de Poenjaard. Dat is in Melcele, zo ergens. Ja.
1: Oh.
0: Een jaarlijkse date met mijn schoonmama en vader en papa en vrienden daarvan. Gaan wij samen naar de Poenjaard quiz.
1: Zeg, en, want iedereen in zo'n quizploegje heeft dan meestal een specialisatie.
0: Mm-hmm.
1: Wat is jouw specialiteit, Steven?
0: Frietjes bestellen, hotdogs bestellen.
1: En de witte wijn.
0: En de witte wijn.
1: En de witte wijn. Voilà,
0: dat is mijn specialiteit.
1: Okay.
0: Ik ben heel goed daarin. Dat is echt schitterend. Ja. Zo met dat vlaggetje omhoog houden. Voor kom niet langs en klaar. Ja.
1: Zeg, en wanneer nu zondag?
0: Ja.
1: Maar misschien, Steven, moet je al een beetje oefenen.
0: Uh-huh.
1: Hè? En nu al een beetje erop voorbereiden. Want dat kan eigenlijk deze vrijdag, de 25e september, in Romanza, quiz met Nicky en Christian. Om 2:00.
0: Ja.
1: En dat schijnt, is er heel goede ambiance, zeggen ze zelf. En er zijn mooie prijzen te winnen.
0: Dat is ook, dat vind ik belangrijk.
1: Ja.
0: Cadeaukes, prijzen, dat is helemaal voor de linie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus kijk een beetje oefenen. Ja, vrijdag 25 september, quiz met Nicky en Christian Romanza.
0: Ja. Oké, dat is helemaal goed.
1: Mm-hmm.
0: Quiz voor jou, Kathleen Das.
1: Oh-oh.
0: Hier gaan we weer. Ja. We spreken over, jammer genoeg is een van de acteurs al overleden. De actrice was voorheen getrouwd met Bruce Willis.
1: Demi Moore.
0: Ja, en dan hebben we daar een liedje bij.
1: Oei.
0: Met klei en potten. Dat is iets voor jou.
1: Oh, wacht. Unchained Melody. Ma.
0: Oh.

0: Elliot James Ray met Unchained Melody, niet het origineel van Patrick Swayze en Demi Moore. Je bent blijkbaar niet zo'n groot fan, maar ik dacht voor die hoge noten moeten we dit toch even proberen, nee?
1: Oh, ik voelde het bijna zelf zo hoog waren die noten van mij. Ja,
0: jij hebt een verrassing daar.
1: We hebben iemand aan de lijn.
0: In het paneelschuif zitten.
1: Ja. Ellen Deloor aan de lijn van de buurtbistro Combine Tuinwijk. Goedemiddag Ellen.
0: Dag Ellen.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Hallo. Jij bent de horecaverantwoordelijke van de nieuwe buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem. En jullie hebben al een tijdje geproefdraaid, als ik dat zo mag zeggen. Maar
2: ja,
1: nu, dit weekend, gaan jullie eigenlijk officieel de deuren openen en geven jullie een feest.
2: Ja, voilà. Een groot officieel openingsfeest.
1: Een officieel openingsfeest.
2: Nu zaterdag 26 september. Ja.
1: Zeg, en het is een hele dag die jullie ingepland hebben. Waar beginnen jullie eigenlijk mee?
2: Eigenlijk starten we om 11 uur al. De food truck is open, maar om 12 uur het groot feestelijk een driegangen menu.
1: Oké. Okay. Zeg, en wat valt er? Ja, als het over eten en drinken gaat, dan ben ik er graag bij. Wat kunnen we zoal eten bij jullie? Wat is het menu?
2: Het feestmenu is zalm Bellevue met een Friese nazomersalade, prachtgegaarde hoevenkip met een crème van wortel en gember, mediterraanse groentjes en parelcouscous en als dessert tiramisu mousse met spicolos.
1: Dat is aan de verkeerde.
2: Maar het is helaas helemaal vol zit.
1: Oh, is het echt?
2: Allee, het is niet helaas, maar het is goed. Maar
1: Zeg maar Nierig, want ik hoor jou zeggen dat jullie ook nog een foodtruck hebben. Dus
2: ja,
1: daar kunnen de mensen ook nog gewoon lekker
2: zeker,
1: van alles bestellen.
2: Hapjes, de hapjes die ook op de kaart staan, frietjes. En ook hebben we de Caribbean barbecue.
1: Ola. En wat is het verschil tussen een gewone barbecue en een Caribbean barbecue?
0: Dat is in bikini, denk ik.
2: Dat is met een Jamaicaanse toets.
1: Oké.
2: Okay. We hebben een superkeukenchef, Omar, met Jamaicaanse roots. En die verzorgt de barbecue.
1: Ja, voor speciale kruiding.
2: Ja.
0: Wie voor?
2: Klopt.
1: Ja. Zeg maar, dat is allemaal voor onze buikjes goed rond te eten. Maar er is meer dan natuurlijk alleen maar lekker eten en drinken. Hè? Want jullie hebben daar toch wel een klepper kunnen strikken.
2: Ja, dat is waar. Een live optreden van Jelle Kleijmans.
0: Maar kijk.
2: Ja.
0: En hoe laat komt de Jelle? Om hoe laat komt de Jelle Kleijmans?
2: Van half twee tot half drie.
1: Okay.
2: Er wordt dus live binnen en buiten met een groot scherm. In de Polyvalente zaal is ook nog een scherm, dus ja, iedereen kan het goed zien.
1: Okay.
0: Zeg, mag ik nou nog eens iets vragen? Ik daar straks dat menu, je zei dat is volzet, maar bijvoorbeeld voor de Jelle, hè, want voor de artiesten is die catering er dan ook nog.
2: Jazeker, dat is voorzien.
0: Ah, dat is voorzien voor die artiesten, dat is tof. Want Jelle is natuurlijk het voorprogramma, nietwaar? Ja.
1: Hè? Ja, want ik hoorde jullie zelfs meer dan één artiest, zanger hebben geboekt,
0: zeg.
1: Ellen.
0: Allee, Ellen.
1: Zeg, want wat staat er daarna nog op jullie programma? Je hebt Jelle Kleijmans, om het publiek een beetje op te warmen. Hè? Dan een officieel moment, had ik begrepen. En dan, tromgeroffel.
2: En dan het hoofdprogramma, Steven de Leeuw.
0: Maar goed dat, jongens. Maar zo goed vind ik dat.
1: Ja.
0: Live met een band die erbij komt. Ja.
1: Oké. Okay. Steven, weet dat wat je gaat brengen?
0: Van alles.
1: Ja?
0: Het is
1: de
0: vooral...
1: van de sluier?
0: Het is meezingen en nog eens meezingen.
1: Okay.
0: We gaan proberen om iedereen het... Want het wordt geweldig weer, is ook voorspeld. En je weet, Tuinwijk heeft, Combine Tuinwijk, heeft daarvoor ook een prachtige oppervlakte met een prachtige tuin en heel de boel eraan.
1: Ja, veel groen eraan.
0: Ja. Dus dat is ideaal om daar ook op een gigantisch groot terras te komen terrassen en dus te komen meezingen. En we gaan gewoon het kot in lichter laai zetten.
1: Ja. Zeg Ellen, we hebben lekker eten en drinken. We hebben Steven de Lady en Jelle Kleijmans. Maar er is ook nog wat randanimatie. Wat kunnen de mensen nog verwachten daar?
2: De cocktailbar, de zomerbar. Er is ook in het woonzorgcentrum is het open deurdag. Daar kunnen ze ook naartoe. Ja, en vanaf 16:30 is terug onze à la carte. Kunnen ze ook gewoon. Ja.
1: Oké. Okay. Zeg, en ik had ergens nog gelezen dat er ook line dance optredens zijn. En iets met ponies in het woonzorgcentrum.
2: Ja, dat klopt. In het woonzorgcentrum. Okay, is inderdaad open deur met linedance en ponies. Ja.
0: Ja, maar en ponies? Wacht. Wow.
1: Ja, ze hebben daar een apart thema nog. Dat is country and western. Ja.
0: En dus die ponies gaan linedansen? Of hoe moet ik het zien?
1: Jij mag linedansen.
2: Ja, wie weet.
1: Wie weet.
0: Maar er staan ponies, echte ponies?
2: Ja.
1: Er staan echte ponies, ja. Dat is toch niet zo gek?
0: Ja, maar nee, ik weet het niet.
1: Maar je zegt zelf dat daar keiveel groen en heel wei is rond Tuinwijk.
0: Ja, dat is waar en dat is echt tof. Ja, vandaar dat ik het zeg.
1: Zeg, Ellen, het ziet er een geweldig programma uit. Waar kunnen de mensen naartoe surfen om meer informatie te vinden hierover?
2: Combine Tuinwijk, combinebuurtbistro.be.
1: Oké. Ja, en op de gewone, reguliere website van Zorgbedrijf natuurlijk, www.zorgbedrijf.antwerpen.be, daar ga je dat ook allemaal terugvinden. Of ze mogen in de loop van de week al eens even binnenlopen, denk ik, daar op jullie zitten, om al eens te komen kijken en te informeren. Oké.
0: Voilà, Ellen, zet alvast wat hoevenkip en de barbecue en een cocktail voor mij klaar, zou ik zeggen. Ik kom met graagte in zomerstenue en zwembroek naar daar gesurfd. Ja.
2: Prima, tot zaterdag.
1: Alvast veel succes, Ellen. Tot later.
2: Ja, dankjewel.
1: Bye.

Marcella is een vrouw van in de 90. Onlangs voor de laatste keer verhuisd. Haar grijze haren uitgedund, net als haar vriendinnen. C'est comme ça, en avant, we moeten voort. Haar leven hangt in foto's aan de muur. Elke kamer hetzelfde behang. Na 40 jaar begint ze weer te roken. Dat is niet goed, maar dat is niet meer van belang. Ze zegt nu is het wel mooi geweest, van de dood ben ik niet bang. Het is zo goed als dat ik het gat heb. Angèle leeft.

Java. Met haar buurvrouw en dan gaat ze weer naar bed. Wat ben ik dankbaar, zegt zij dan in haar peignoir. En trekt nog eens van haar sigaret. Als je alles al gezien hebt, waar droom je dan nog van? Een herinnering aan vroeger, het lachen van haar man. Theezakjes verzamelt ze nu, om de tijd te doden. En om 18 uur blokken met Ben Krabbe. Elke avond probeert ze weer het woord te raden. En praat ze

theezakjes sorteren, dat gaat ook niet meer. Het wordt moeilijk om te lezen, ze vergeet steeds meer en meer. Als je alles al gezien hebt, gaan dagen op en neer. Maar wees blij voor Angela, want ze leeft.

0: Mathieu. Engels was dat met Angela. Iets speciaals mee, toch? Met dat nummer, niet waar, Kathleen?
1: Ja, hij heeft dat eigenlijk gisteren gereleased, zoals ze dat zeggen, voor Wereld Alzheimer Dag. Uh-huh. En hij is dat eigenlijk heel speciaal daarvoor komen spelen voor het personeel en de bewoners van woonzorgcentrum Gidschotelhof. Dus, want Mathieu heeft eigenlijk een tijdje ook als animator gewerkt in een van onze woonzorgcentra. En heeft dat met heel veel plezier gedaan. En heeft daar ook heel veel mooie verhalen gesprokkeld. Onder andere het verhaal van Angela. En eigenlijk was dat het startpunt voor daarna een eigen theaterproductie te maken. Met woord en met muziek.
0: Ja, cowboy.
1: Cowboy, ja, absoluut. Een hele, hele mooie voorstelling. Ik heb ze zelf al gezien. En wij gaan die zelf ook programmeren in de kapel.
0: Die staat inderdaad in december geprogrammeerd in de kapel.
1: 12 december,
0: ik wil het even kwijt zijn, begin december inderdaad. Dus, maar dat kan je vinden op die ocdekapel.be. Ook, voilà. Dat zit daar inderdaad.
1: Ja,

0: welke stad was dat van Cézanne? In januari trouwens, in de Kapel, deze geweldige madame met haar groep.
1: Mm-hmm.
0: Ook, ook fijn, ook ja. Fijn. Hè? Om te zien. Ook mooi. Wou je nog iets vertellen?
1: Misschien nog een paar activiteiten
0: maar,
1: voor dit weekend. Ja, je weet het of je weet het niet, maar in Borgerhout is het eind september altijd een grote optocht van de reuzen. De reuzenstoet en Boelaar en Gietschotelof. Dat zijn eigenlijk, is eigenlijk de locatie waar die stoet altijd start. Vandaar starten de reuzjes. En het is zo dat de mensen van de dienstencentra in Borgerhout, die hebben zelf eigenlijk een nieuwe reus geknutseld. En die is afgelopen weekend voorgesteld. En de nieuwe reus kreeg de naam Milleke. En ik zeg, het is eigenlijk een hele schattige, charmante reus. Hij zit zelfs, ze hebben een mega grote rolstoel ervoor gemaakt. De bewoners hebben mee zitten crocheteren om een gileke te maken van die reus. Heel, heel tof. En Milleke gaat dus voor het eerst deelnemen aan die reuzenstoet. Ja, ja, ja, die mag voor het eerst buiten. En het is dit jaar de 314e wow. Reuzenstoet van Borgerhout. Dus ja, het is echt wel een groot event in Borgerhout. Mensen komen daar van heel Borgerhout naartoe om naar de reusjes te komen kijken. Dus in Boelaar doen ze daar met veel plezier aan mee. Nog eentje voor zaterdag 26 september. In Pulof zijn ze graag creatief bezig. En daar hebben ze een crea-club samen met de Gezinsbond opgestart. En daar kunnen de mensen eigenlijk samen met hun kinderen of kleinkinderen komen knutselen. En nu zaterdag is het thema daar herfst. Dus ze gaan met herfstmaterialen aan de slag. Wat zie ik hier nog allemaal op staan? Zondag 27 september in Victor de Bruin in Hoboken. Een lekkere klassieke thé-dansant met DJ Dani van Tegelen. Dat is niet verkeerd.
0: Overal is hem.
1: Ja, overal present. En dan in Blankenberg doen ze de laatste zondag van de maand. Organiseren ze daar een dansnamiddag voor iedereen. Gezellig samen zijn, schrijven ze leuke muziek en eens goed de heupen loszwieren. De ideale zondagnamiddag Funny Sundays in Blankenberg. Nu zondag 27 september.
0: Voilà, zo u weet allen waar naartoe. Wat ons betreft, wij horen, zien niet, maar horen u volgende week dinsdag natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Tenzij dat we u natuurlijk aanstaande zaterdag zien daar in...
1: Tussen de ponies en het linedansen.
0: Ja, en de linedansen en met de Jelle Kleimas en mezelf in Tuinwijk daar in Merksem. Hopelijk komt u bij dat goed weer allemaal tot daar. Wat ons betreft, graag tot volgende week dinsdag. A la prossima volta.
1: Ciao. Ciao.
0: Ah ja. Deze had u nog te goed, want die haar geboortedag mogen we niet vergeten.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Er ligt een besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is de eerste keer dat er echt concrete cijfers besproken worden. Onderwijsminister Zuhal Demir van N-VA herhaalde nog eens dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar volgens energieminister Melissa de Prater van Vooruit zal iedereen toegevingen moeten doen.
9: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel, en zeker van de N-VA zelf.
8: Minister-president Matthias Diependalen wil komend weekend een akkoord. In Nepal is 40 ton Belgische noodhulp gearriveerd. Het gaat onder meer om tenten, dekens en koken.

0: spullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van de spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. In Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar wat zon. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
2: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
4: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
5: En wel, Drobeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
4: En wat kost deze schatting?
5: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
6: Aha, Minerva.

Helaba bij Radio Minerva. Het is weer dinsdagmiddag. We zijn vandaag 22 september. En het is weer 2 uurtjes tijd voor uw programma Klankenboeket. Wat we trouwens dit zo lang doen. En dat doen we dus telke malen op die dinsdagnamiddag van 4 tot 6. Ook vandaag weer van de partij Onze Claudia. Die weer gaat bijstaan met woord en daad, zeg maar. We gaan meteen van start. En u weet, we zijn onze derde week toe van onze Minerva Muziekquiz. En dadelijk gaat Claudia er wel wat meer over komen te vertellen. En we gaan dadelijk starten zoals we het gewoon doen, instrumentaal.

Een melodie die iedereen wel zal kennen, denk ik nog wel. Dit was de Latin Sound Orchestra met The Girl from Ipanema. Ja, en we zijn vandaag 22 september, beste mensen. Dat is zo'n dag die mijn echtgenoten en ikzelf niet makkelijk zullen vergeten. En waarom niet? Wel, vandaag is onze dochter een jaartje ouder geworden. En we hebben ze gelukkig al kunnen feliciteren. Ik zou zeggen, Miranda, maak er nog een gezellige dag van. You.

Zijn dat geen mooie woorden om zo te starten vandaag in deze uitzending met Jackie Wilson? You belong to my heart. En ik ga even een paar woordjes geven, beste mensen, over ons. Inderdaad, onze derde week van onze muziekquiz. U weet, we doen in de tussentijd al ons 15e of 16e jaar. Wat toch kan tellen, denk ik toch wel. En er heeft altijd bijzonder veel succes, toch bij heel, heel veel luisteraars. En vandaag zijn we dus toe aan week 3. En nog zo'n drietal weken na vandaag, nog 3 weken met andere woorden, gaan we dat komen te doen. En u weet, we gaan altijd wel iets heel speciaals doen en dat doen we vandaag ook weer. En dan krijgt u, als u het correct hebt, weer een puntje daarvoor. En Claudia houdt dat schitterend bij en op het einde van de race weten we gewoonlijk wie de winnaar of de winnaars zijn en die krijgen dan zo'n kleine attentie van onze Radio Minerva. En binnen zo'n 2 platen gaan we inderdaad iets doen en ja, nadien gaat Claudia u daar dan ook weer een vraag over komen te stellen. Maar eerst nog 2 plaatjes.

En er bestaat zodanig veel keuze uit de jaren 60 en 70, beste mensen, dat we af en toe wel eens zeggen, potteke, dat is al een hele tijd geleden dat we deze nog eens een keertje hebben meegebracht. En hebben we dan vandaag ook weer gedaan met Tim Euro, Count Everything. En nog één plaatje en dan gaan we inderdaad u iets laten horen, mensen. Dan zou ik zeggen, goed opletten, maar ik ken al nog eerst deze plaat.

En in de jaren 60 was hij bijna dagelijks op de radio te horen. Deze Trini Lopez, Lemon Tree, La Bamba, Hiva de Hammer en ook zoveel andere. En dit was ook een schitterend liedje dat hij gebracht heeft. Smile. En ik had ook gezegd, beste mensen, we gaan nu een plaat spelen. En ik zou zeggen, goed, heel goed opletten. En u kan pas bellen nadat die plaat afgelopen is naar onze Claudia. En we gaan die plaat nu op klaarleggen. En we gaan die meteen spelen. Luister maar.

0: En dit was die plaat waar inderdaad onze Claudia een vraagje komt over te stellen. Claudia, stel gerust uw vraag.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. U hoorde daarnet het orkest van Billy Vaughan. Kan u ons vertellen wie dit liedje komt te zingen? Bellen maar op het gekende nummer 03-219-1727.
0: Ik zou zeggen, beste mensen, doe dit maar, want het is echt niet zo bijzonder moeilijk, maar dat gaat de volgende 3 weken toch wel een klein beetje komen te veranderen. Want ik vind dat iedereen de kans moet krijgen om zeker deel te nemen. U hebt ongeveer de tijd tot ongeveer 5:20. En dan gaan we inderdaad Claudia de uitslag komen te geven. Bellen maar.
2: Golden days before they end. Whisper secrets

It's Over, dit keer niet in de versie van Armin Sommer, maar is voor iemand anders gekozen die dat ook schitterend gedaan heeft. Met andere woorden, Gene Pitney met It's Over. Ja, beste mensen, ik zou zeggen, doe gerust een gokje als u denkt het te weten van die instrumentale plaat van daarnet. Bel naar Claudio op 03-219-1727 en u hebt nog ongeveer zo een 20-tal minuutjes de tijd om aan te bellen en uw antwoord te geven.

Dit was eentje uit het jaar 1963 ook alweer. Dat werd gebracht door Nancy Holloway. T'en va pas comme ça. Op zaterdag 26 en zondag 27 september, dat is dus dit weekend, organiseert het Koninklijk Harmonieorkest de Wijngaard Vrijheidsvrienden uit Weinigem haar jaarlijkse Mosselfeest en Palingfestival in het gemeenschapscentrum. En dat vindt u op de Turnhoutsebaan 197 in Weinigem. U kunt er op zaterdag terecht vanaf 17 uur en op zondag vanaf 11:30. Reserveren kan via de website khww.be. Nog eens even herhalen: khww.be. Of telefoon dus op het volgende nummer: 0497-405068. 0497-405068. Deze traditionele feesten zijn een belangrijke inkombron voor de harmonie op de muziekvereniging draaiende te kunnen houden. Daarom hoopt het bestuur weer op een grote opkomst op deze culinaire feesten. Ik zou zeggen, hebt u tijd, allen daar naartoe.

let true love be. Deze man kent zeker iedereen, weet je nog, in de tijd. Man met de geweldige stem, Nat King Cole, let true love begin. Ja, en u hebt nog altijd tijd, beste mensen, zo in, ja, een klein kwartiertje, zeg maar, om eventjes naar Claudia te bellen en om haar te weten te vertellen welke plaat we zo 5 liedjes terug hebben gespeeld. Dat was instrumentaal met het orkest van Billy Vaughan. En we vragen natuurlijk wie dat eigenlijk meestal heel bekend komt te zingen. Ik zou zeggen 03 219 17 27.

0: dames en heren. Contact zien, contact proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!

Ja, het is een beetje laat om u te verontschuldigen. Damit dat Joe, it's too late to be sorry. Nu heb je nog ongeveer zo'n tweetal plaatjes de tijd, beste mensen, om naar Claudia te bellen om ons weer te vertellen. De straks hoort u het orkest van Billy Vaughan met een heel bekend liedje. En de vraag is heel simpel. Welke zanger, ja, die maakt dit liedje nog altijd bijzonder, bijzonder en heel, heel bekend, zeg maar. 03-219-17-27.

Dit was inderdaad Dean Martin. Er was een luisteraar vorige week die mij vroeg om vandaag deze plaat eens een keertje te willen spelen. Na de volgende plaat gaat Claudia u inderdaad weer te vertellen wie die zanger was met dat liedje.

0: Ja, dit was onze eigenste Luc Steno met Liefde Is. En Claudia gaat jullie weten te vertellen, beste mensen, dat instrumentaal liedje van de strak van Billy Vaughan. Welk liedje dat was en wie dat het kwam te zingen. En dan gaan we dat ook meteen komen te spelen. Alsjeblieft, Claudia.
1: Ja, beste luisteraars, hier ben ik dan met de oplossing. En het was natuurlijk gemakkelijk. Het was niemand minder dan Tom Jones.

Tom Jones en zijn Green Green Grass of Home, dat straks in het begin van de uitzending gebracht door het orkest van Billy Vaughan, maar dan instrumentaal. En dat was natuurlijk onze vraag. In deel 2 straks gaan we iets anders komen te doen en dan kunt u weer meedoen voor een puntje minimaal. En dan wordt dat op het eind binnen 3 weken afgerekend en dan zien we wel of jullie bij de winnaars zullen zijn.

En dit waren The Real Boogie, gebracht door Chi en Ray. En ik hoop je binnen ja, zo enkele minuutjes terug te mogen begroeten in ons tweede deel van deze klankenmoket op deze dinsdagnamiddag.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg,
3: Marijn.
5: Wat is er, Jos?
3: Je ziet me te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
5: Ah oh, ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
7: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
8: Beetje minder braaf, beetje gewaagd, een beetje stouter.
7: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
8: De Stoute Bart de Pauw Show.
9: Dank u vriendelijk voor vanavond.
7: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
10: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
11: Radio Minerva.
12: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
11: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
13: Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die waren gericht aan een veroordeelde drugscrimineel. Waarom net nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
14: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
13: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week. En ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober. Omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Een café in Berchem in Antwerpen wordt voor de derde keer tijdelijk gesloten, omdat het gelinkt wordt aan drugsfeiten. De politie vond bij een controle hash en cannabisresten. Daarnaast werd er ook zwartwerk vastgesteld en waren de hygiëne en brandveiligheid niet in orde. De topman van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, haalt uit naar het beleid van Israël op de westelijke Jordaan-oever. Dat deed hij tijdens zijn openingsspeech op de algemene vergadering in New York daarnet. Volgens Guterres doet het beleid van Israël denken aan etnische zuivering en moet de VS

0: en zich blijven inzetten voor een twee-staten-oplossing. En in Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
2: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren,
3: ja,
2: zeg? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
6: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
7: Miljard. Mijn plong is gesprongen.
8: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
9: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79.
7: Hey, bellen hè?
10: Aha. Minerva.

En u bent welkom of opnieuw welkom in ons tweede deel op deze dinsdag van 22 september bij ons programma Klank om Bekijt. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddie de Schutteren. En ook onze trouwe Claudia is weer van de partij in Studio 2. En u kunt u altijd bereiken op het alombekende nummer 03-219-1727. En binnen enkel plaat is ook weer ons tweede deel van onze muziekquiz, zeg maar. En ik zou zeggen, nog heel veel luistergenot.

Een hele, hele korte titel, Side, en een hele knappe zangeres in de tijd ook, weet u nog wel, Mary Rose. En nog één plaatje, beste mensen, en dan zijn we toe aan weer zo'n vraagje. Ons laatste voor vandaag, althans ons tweede, dat doen we altijd zo, van onze quiz. Maar eerst nog eventjes deze plaat.

Dit was de formatie Sweetness met een mooi liedje ook weer gebracht met Memory. En we zijn inderdaad toe aan onze tweede vraag, beste mensen, van ons dinsdagmiddagprogramma, zeg maar. We gaan eerst een plaat spelen en dan dien gaat onze Claudia u de vraag komen te stellen. Het zal waarschijnlijk wel ietsje moeilijker zijn, maar de echte quizzers gaan dat zeker wel weten. Ik zou zeggen, luister maar.

Het kan natuurlijk altijd gebeuren in een live uitzending dat er wel eens iets verkeerd komt te lopen. En zeker wanneer we nu een quizvraag komen te stellen. Geef me even 5 seconden en dan gaan we inderdaad de originele plaat die we willen draaien komen te spelen. Sorry daarvoor.

0: Natuurlijk, als men een plaat in een verkeerde hoes komt te steken, dan kan dat natuurlijk al iets voorvallen. En zeker als men dat op het laatste niet heeft komen aan te kijken. Daarvoor onze verontschuldigingen. Maar nu geven we eventjes de micro weer aan onze Claudia. En die gaat u meteen de vraag komen te stellen over wat we op zoek zijn. Claudia.
1: En hier zijn we dan met onze tweede vraag. U hoorde zo net het orkest van Jack Morgan met Spanish Eyes. Door welk wereldberoemd orkest maakte deze song en heeft het ook nog een andere titel? Kan u mij dat vertellen? Tot ziens.
0: Dus het is eigenlijk een dubbele vraag, mensen. Het heel bekende orkest die dit ooit geschreven heeft. En ook heeft dit inderdaad nog een belangrijke andere titel. Wie kan ons dat vertellen? 03-219-1727. En u hebt ongeveer tot 17:45 de tijd om naar Claudia daarover te bellen. Veel succes.

0: I'm on hold. I'm home, baby.
1: You Never Miss Your Water. Dat werd gebracht door een duo Esther Phillips en Big Al Downing.

Heel herkenbare stem ook deze van Bobby Vinton met Please Love Me Forever. En zo twee platen terug hebben we inderdaad een instrumentaal liedje laten horen waarover wij een vraag hebben komen te stellen. Dat was het orkest van Jack Morgan met het al onbekende Spanish Eyes. En wat we van u graag zouden weten, welk wereldbekend orkest of orkestleider heeft dit komen te schrijven. En dat heeft ook nog een andere titel buiten Spanish Eyes. En als u belt en u hebt het juist, hebt u ook weer een puntje verdiend. En binnen 3 weken, want na vandaag is het nog 3 keer, gaan we weten wie de winnaar of de winnaars zijn van een heel klein aandenken van onze radio. Ik zou zeggen, bellen maar.

vlindende deur. Toch houd jij je ijzersterk, doet kunstmatig opgewekt bij je vrienden op je werk, terwijl je hart van pijn verwerkt. Maar ik zie het wel aan jou.

Dit was inderdaad onze eigenste Erik van Nijgen met een hele mooie stem. Heel rustig ook altijd gebracht. Ogen zeggen meer dan woorden. Ja, dit is wel een berichtje dat kan tellen. Na 66 jaar dienst wordt er op zaterdag 26 september van 10:30 tot 18:00 definitief afscheid genomen van de PCC-trams. In samenwerking met Meta en De Lijn organiseert Vlatam dit afscheid en wordt u nog een laatste kans gegeven om mee te rijden met deze trams. Dagtickets worden aan de prijs van €10 te koop aangeboden op alle deelnemende trams of in het trammuseum aan de Diksmuidelaan 42 in Bergen. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis meerijden. De belangrijkste opstaanplaatsen zijn de Nationale Bank, de Bolivarplaats, het MAS, het station van Bergen en het trammuseum.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven! Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen!
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Dit was inderdaad een hele tijd geleden dat die plaat opgenomen werd door Bill Haley. Is it true what they said about Dixie? En nog één plaat en dan gaan we inderdaad u de oplossing geven van, ja, dat liedje weten nog, Spanish Eyes. En dan vroegen wij, welke heel bekende wereldgrote orkestleider heeft dit geschreven? En dat heeft ook nog een tweede titel, zeg maar. Maar dat komt pas na de volgende plaat. Ring.

Dit waren inderdaad Cindy en Bert, weet u nog, met meerdere successen in de tijd. In dit geval was het Spanish Gitaren. En hier komt inderdaad die plaat waar we naar op zoek waren, na die tweede titel.

0: En inderdaad, dit was het orkest dat wij zochten met die bekende orkestleider en ook die tweede titel. En Claudia gaat er iets meer over vertellen. Claudia.
1: Ja, beste luisteraars, hier zijn we met de oplossing. Daar straks hoorde u het orkest van Jack Morgan met Spanish Eyes. En de vraag luidde als volgt: welk wereldberoemd orkest deze song maakte en ook de andere titel? En de oplossing is: het was Bert Kenford en de andere titel was Moon Over Naples.
0: Ja, beste mensen, dan weet u dat, maar er zijn wel heel veel mensen die dat ook wel wisten. En dat was het wat de quiz betreft voor deze week. Nog 3 weekjes en dan weten we wie de winnaar of de winnaars zijn van onze Minerva Muziekquiz.

Dit waren inderdaad, weet je nog, in de tijd de Drifters met Save the Last Dance for Me. En dat was ook bijna onze laatste plaat, beste mensen, want het is vlugger gegaan dan ik zelf had kunnen verwachten. En Martijn staat hier achter mij klaar om het van ons over te nemen. En ik zou zeggen, blijf luisteren naar zijn volgende twee uurtjes waar hij weer heel veel werk van gemaakt heeft. Wat mezelf betreft ben ik morgen terug, u weet wel, tussen 2 en 4 uur met muziek, Mozik. Ik hoop u dan terug te mogen begroeten. Hopelijk tot dan. Groetjes. Dag.

0: met leer of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde ga een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Ofant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
7: Land of hope and glory.
6: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
8: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veuren wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Radio Minerva.
10: Het is nu 6:00. Goedenavond.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: President Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. De Amerikaanse president benadrukte hoe geweldig zijn land is. En hij twijfelt wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
12: Will a deal be made with Iran? That lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
11: En hij zei ook nog dat de vrede tussen Rusland en Oekraïne er sneller kan zijn dan we denken en dat hij dat wel zal regelen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende de vergadering en hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moet de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die viseerden een veroordeelde drugscrimineel en zijn familie. Waarom dit nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
13: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
11: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week. En ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Kevin De Bruyne denkt voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich helemaal fit voor de komende Nations League-wedstrijden.
14: Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
11: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd thuis tegen.

0: België, Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. En Elise Mertens speelt morgen tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Singapore. Mertens won dat toernooi vorig jaar. Krejčíková staat 44ste op de wereldranglijst, Mertens 19e. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kunt u mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
4: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
3: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
5: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
4: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
6: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
7: Zeg, Josphine, zijn dat aankneden die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Ora liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
12: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
13: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
14: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
12: Ja, maar ik slaap er niet van.
15: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
13: Niks van, we zitten al met een vervanging.
12: Nee, scheetje, wie?
13: De Stefan.
15: Die een enige gesprongen op onze diet.
12: Huh?
15: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
13: Leo!
15: Afrond.
13: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
11: Tickets via 03 304. 24 52 42 of via ewt.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
3: Merci Immobiep.
4: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het dinsdagavondprogramma Unchained Melody. In een samenstelling en presentatie van Martijn de Rijer. Zitten jullie aan tafel, laat het u smaken. Ik breng leuke en rustige muziek voor het eerste half uurtje toch ongeveer al. En ook een heel dikke merci aan mijn collega Eddy en telefoniste Claudia. Want zij deden het ook weer uitstekend de twee uurtjes hier voor mij.

En we zijn al heel goed gestart met de Amerikaanse jazzpianist. Hij wordt ook wel de vader van Exotica genoemd en dat kon je al horen in het nummer Miserlou. En natuurlijk de buikdanseresse, die moet erbij fantaseren.

Dit waren twee vrouwelijke vocalisten. Diamonds Are a Girl's Best Friend, niet door Marilyn Monroe, maar wel door Julie London. Gevolgd door Dinah Shore met Lover Come Back to Me.

kan gebeuren dat je eens eventjes afscheid moet nemen. Ook Arbi La Fonta deed dat in Jamaica. Jamaica, farewell. En ja, je bent altijd niet super. Je maakt al eens een fout of je doet iets verkeerd. Wat zeg je dan? Sorry. Dat telde ook voor de platte Smith. I'm sorry.

Ja, dit was dan een heel ander arrivederci dan bij Louis Nees moest er komen. Arrivederci volgens hem, maar bij Arbella Font, bij Jamaica Farewell, lag het toch ietsje anders.

0: Matt Monroe, die bracht voor jullie Let's Face the Music and Dance. Ja, en natuurlijk, we kregen dan ook een tweede nummertje. Dat was Sweet for My Sweet van de Drifters.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen. Want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen. Dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan. Het zijn de beste.
2: Het Minerva Café. Om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat manneke.
5: Bingo!
6: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
6: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!

0: Een upwiegende en swingende Elvis Presley met Bossa Nova.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En daarvoor gaan we naar Burgt voor een nieuwsteunend lid bij onze grote Radio Minerva familie. En wie is dat? Wel, Rasta Poupassani. Ik vermoed dat hij iets Grieks gaat zijn, dus ik heb gekozen voor Demis Roussos.

Dit was dan Demis Roussos met My Broken Souvenirs, speciaal voor ons nieuwsteunend lid uit Burgt, Rasta Poupassani. Hartelijk dank voor uw steun.

jou kennen is jou beminnen of houden van. To know you is to love you. Dat kwam door het duo Peter en Gordon. Daarvoor een vraag van Linda Scott. Who been sleeping in my bed? Goeie vraag. Op zaterdag 26 en zondag 27 september organiseert het Koninklijke Harmonieorkest De Wijngaard Vrijheidsvrienden uit Weinigem haar jaarlijks Mosselfeest en Palingfestival in het gemeenschapscentrum Turnhoutsebaan 197 in Weinigem. U kunt er op zaterdag terecht vanaf 17 uur en op zondag vanaf 11:30. Reserveren kan via de website khwv.be of telefonisch op het gsm-nummer 0497 40 50 68. Deze traditionele feesten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de harmonie om de muziekvereniging draaiend te kunnen houden. Daarom hopen ze het bestuur weer op een grote opkomst op deze culinaire feesten. Wel, ik zou zeggen, ga ze steunen en ga proeven.

Inderdaad, om je goed te voelen, moet je zeker kunnen zingen en dansen. Dat deden ze met C'est si bon pour le moral, La Compagnie Créole, een populaire Franse popband uit Frans-Guinea en de Franse Antillen, opgericht in de jaren 70.

Ja, steek het maar op de bossa nova. Dat was de Duitse slagerszangeres Manuela mit Schuld war nur den bossa nova.

Met Doris D. sluiten wij het eerste gedeelte af van Ancient Melody. We gaan nog even instrumentaal nadien luisteren naar het nieuws en dan zijn we er terug voor het tweede gedeelte. Tot subiet.

0: sortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
6: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gegooid aan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
6: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
6: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
8: ah. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Amerikaans president Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. Hij benadrukte hoe geweldig zijn land is en hij twijfelt over wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
10: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
9: Na Trumps speech heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd dat er wel degelijk ruimte is om te praten met Iran, maar dat er nog niets concreet is. Intussen heeft Europa beslist dat het zijn sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten afgesproken. Het gaat onder meer over de inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerder een vredesakkoord zou komen. Volgens de Amerikaanse president Trump zou dat er wel eens heel snel kunnen aankomen, want hij zou het gaan regelen, heeft hij gezegd tijdens zijn speech voor de VN. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende trouwens die vergadering. Hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moet de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Mobiliteitsminister Jean-Luc Ruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week en ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. In Duitsland is een straaljager neergestort op een Amerikaanse legerbasis. Dat melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond. Wat er precies misliep is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. En Kevin De Bruyne denkt voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich helemaal fit voor de komende Nations League-wedstrijden.
11: Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
9: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd tegen Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

Zo, we zijn een beetje bijgebriefd. Welkom terug in het tweede gedeelte van Ancient Melody. Een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijer.

like him. Het nummer Mama Gitaar, dat kwam van Andy Griffith, een bekende Amerikaanse acteur, tv-presentator, southern gospelzanger en schrijver. Hij werd vooral bekend dankzij zijn rol in het Broadway-theaterstuk No Time for Surgeons in 1955. Hij werd hiervoor genomineerd voor een Tony Award. Ook verscheen hij in de latere filmversie daarvan. De Hollywood-Achilles die brachten Ali Hook.

Crazy Arms, dat was natuurlijk iets helemaal anders dan dat wij bedoelden, maar geen nood. Het werd gezongen door Jerry Lee Lewis, gevolgd door de King of the Twist, Chubby Checker, Let's Do the Twist.

0: Rina Pia van bij ons in haar regendroppen.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we krijgen een nieuw steunend lied uit Antwerpen. Denise de Ouwere. Zij wil haar beentjes eruit slagen, want zij vroeg Louis Prima met Buona Sera.

Zo, Denise, je moogt weer gaan zitten. Dit was voor ons nieuwsteunend lied uit Antwerpen, Denise de Oudere, Louis Prima met Buona Sera. Van harte welkom bij onze grote Radio Minerva-familie.

Volgens Jerry Killer was het hier komt sommer, maar bij ons is hij al voorbij. Ook Dee Martin was van de partij met Ted's Amore. Een briefje. Na 66 jaar dienst wordt er op zaterdag 26 september van 10 uur tot 18 uur definitief afscheid genomen van de PCC-trams. In samenwerking met Meta en de lijn organiseert Vlatam dit afscheid. En wordt u nog een laatste kans gegeven om mee te rijden met deze trams. De dagtickets worden aan de prijs van 10 euro verkocht op alle deelnemende trams of in het trammuseum aan de Diksmuidenlaan 42 in Bergen. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis mee. De belangrijkste opstapplaatsen zijn de Nationale Bank, de Bolivarplaats, het MAS, het station van Bergen en natuurlijk het trammuseum.

De Dixie Cups, die waren dan weer in de Chapel of Love. Een heel mooi Frans lied, gezongen door Frida Bocara. 100.000 chansons.

Windy, een nummer uitgevoerd door de Association, een popgroep uit Los Angeles, opgericht in 1965. Gevolgd door Poetry in Motion door Johnny Tillotson.

0: Een beetje Italiaans was er ook bij. Una lacrima sul viso door Bobby Solo. Gevolgd door Guy Mitchell en zijn Rockabilly.
1: Radio Minerva en DAB+. Samen klinken we nog beter.
2: Na, und dann?

0: Schrom, Schrom, Boy.
1: Dit was de Engelse slagerzanger, radio- en televisiepresentator, acteur en schrijver, maar hij heeft toch heel goed zijn Duits onder de knie. Hij is geboren in Engeland en overleden in Rosrath in Duitsland. Het nummer was Amerchen Polka.

Zo, ik ben uitgezongen. Jullie kregen nog Sugartime door de McGuire Sisters, gevolgd door Percy Sledge met My Special Prayer. Maar geen nood, ik maak plaats, want onze Frits zit al klaar voor de muziektrein te presenteren voor jullie. Mij hoor je terug volgende week bij Leven en Welzijn. Tot dan!

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ook morgen zijn zeker meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen tijdens nachtwerk. Bevoegd minister Jean-Luc Kruk wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Frans president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt, om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vanaf volgend jaar gelden in Europa strengere milieuregels, waardoor er volgens Macron nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Intussen heeft Europa beslist dat het zijn sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten afgesproken. Het gaat onder meer over de inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerder een vredesakkoord zou komen. Volgens de Amerikaanse president Trump zou dat er wel eens heel snel kunnen aankomen, want hij zou het gaan regelen, heeft hij gezegd tijdens een speech voor de VN. In Duitsland is een straaljager neergestort op een Amerikaanse legerbasis. Dat melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond. Wat er precies misliep is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

Ik wens u een hele fijne avond en welkom bij de muziektrein van dinsdag 22 september. En ook vandaag begonnen wij met BZN My Number One en net gehoord AT Corsica, gebracht door I. Mofriné. Welkom bij de muziektrein, de gekende ingrediënten. We hebben ze allemaal meegebracht en we laden ze op u los tussen nu en 10 uur. Ik wens u alvast een hele fijne avond.

dubbelhit van die Spaanse hartebreker Julio Iglesias. Can't Help Falling in Love, voorafgegaan door Guantanamera. En dit is heel andere koek, maar daarom niet minder mooi. Marianne Rosenberg, Noordoe.

Een streepje Antwerpse muziek op Radio Minerva. Een klein beetje de blauwe planeet in de muziektrein met de Strangers rond 8:30. En je hoort ze met Allez Natou Momo. Op zaterdag 26 en zondag 27 september organiseert het Koninklijk Harmonieorkest de Wijngaard Vrijheidsvrienden uit Weinigem haar jaarlijkse mosselfeest en palingfestival in het gemeenschapscentrum. En dat vindt u aan de Turnhoutsebaan 197 in Weinigem. U kunt er op zaterdag terecht vanaf 16 uur en op zondag vanaf 11:30. Reserveren kan via de website khww.be of telefonisch op dit nummer 0497 40 50 68, 0497 40 50 68. Deze traditionele feesten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de harmonie om de vereniging, de muziekvereniging, draaiende te houden. Daarom hoopt het bestuur weer op een grote opkomst op deze culinaire feesten. En bij een palingfestival hoort Paling Sound.

De Cats en La Diligence. En nu gaan we verder terug in de tijd. En dat doen we met deze Eduardo Vianello. Guarda, com Dondola.

Het is nog maar dinsdagavond en toch gaan wij al even vooruitblikken naar zondagavond 18 uur. Naar het programma van Eddie van Dessel. Music Maestro Please. Doen we met Billy Ward.

0: En na Elvis Presley en Viva Las Vegas is het tijd voor het West-Vlaams gemingeld ventenkoor.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a hope.

dwarsplom, swingelt ventekoer en een blauwe jeans. En nu gaan wij een wandelingetje maken met Mark Cohen, Walking in Memphis.

Afgelopen vrijdag nam Georges Darmoise deel aan blokken en hij won. En ook gisteren stootte hij door naar de finale. Wat hij vandaag gedaan heeft, ik moet het antwoord u schuldig blijven. En dan vraagt u zich misschien af, wie is Georges Darmoise? Dat is niemand minder dan deze Doran.

0: opvallend milde Trump tijdens een speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondent Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. Dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
1: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen, daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
0: De Franse president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt, om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vanaf volgend jaar scherpt Europa zijn milieuregels aan. Macron vreest dat er dan nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Ook morgen zijn er opnieuw meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Het komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen voor hun nachtshiften. Bevoegd minister Jean-Luc Kruk wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

Bob Benny, waar en wanneer? En had je hem herkend, onze opener van deel 2 van de muziektrein, Hein Simons. Inderdaad, het Heintje van vroeger en Tulpen aus Amsterdam.

Vonda Shepherd, u kent ze misschien beter als Ellie McBeal en haar versie van Hooked on a Feeling. En nu Natalia Imbruglia en Torn. En Torn, dat was in het origineel, was dat in het Deens gezongen en dan heette het allemaal Brand. Het werd in 1993 gezongen door Liz Sorensen, maar in 1995 maakte de groep Adam's Web er een Engelse versie van. Maar wij kiezen voor de versie van Natalia Imbruglia.

0: Natalie Imbruglia, ja, zij speelde van 1992 tot 1994 Beth Brennan in Neighbors. En van Neighbors naar De Buren met Catastrofe. Minerva.
1: De muziektrein gaat ontsporen met Catastrofe.

Billy Ray Cyrus en These Boots Are Made For Walking. En nu maken wij tijd voor de dames. Zo dadelijk Dinah Shore en Sweet Violet, maar eerst Dinah Winner, Het Kleine Paradijs.

Litouwer, hij werd vaak aangekondigd als de zingende kraanman, maar eigenlijk was dat geen kraanman, eigenlijk was dat mechanicien die de kranen onderhield. Maar hij zou ook een geweldig goede leraar geschiedenis zijn. The Story of Adam and Eve.

Na 66 jaar dienst wordt er op zaterdag 26 september van 10.30 tot 18 uur definitief afscheid genomen van de PCC-trams. In samenwerking met Meta en De Lijn organiseert Vlatam dit afscheid en wordt u nog een laatste kans gegeven om mee te rijden met deze trams. Dagtickets worden aan de prijs van 10 euro te koop aangeboden op alle deelnemende trams of in het trammuseum aan de Dixmuiderlaan 42 in Berchem. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis mee. En de belangrijkste opstapplaatsen zijn de Nationale Bank, de Bolivarplaats, het MAS, het station van Berchem en het trammuseum. En ik heb ook vernomen dat met een dagticket zou je ook gratis het trammuseum kunnen bezoeken.

0: Salut, hè.
1: De Pikkedieven en Rijen met een tram, origineel van Wasda. En Wasda, die draaien we een van de komende weken nog wel eens.

Gene Pitney, A Groovy Kind of Love. En wij gaan tempo een beetje opdrijven. Doen we met de Spencer Davis Group met zang van Steve Winwood. Give me some lovin'.

Max by Grace, When I'm 64. Laatste woord voor vanavond. Laatste woord vanavond is voor Anna Marie. You needed me.

En met deze woorden, mooie woorden, neem ik afscheid voor vanavond. Anne Marie, you needed me. We sluiten af met de sunsets. Laat de zon in je hart. Je weet het, als het even tegen zit, laat de zon in je hart. Heel graag tot volgende week.

0: 2025. Heel wat geld dus.
1: Coalitiepartner CD&V en Vooruit zijn voorlopig wel niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. Frankrijk neemt opnieuw maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën aangekondigd. Het gaat onder meer om een bonus van 80 euro voor thuisverpleegkundigen die meer dan 1000 kilometer per dag moeten rijden. En de premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan wordt verlengd. Een opvallend milde Trump tijdens een speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondente Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. En dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
2: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen. Daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
1: Volleybal dan. Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië. Die spelen morgen nog tegen elkaar. En dan nog dit, verwarring alom vandaag in het treinstation Brussel-Schumann. Een hele dag heeft daardoor de boksen gegalmd dat het station ontruimd moet worden. Wat voor heel wat vraagtekens zorgde bij de reizigers. Maar het bleek om een technisch defect te gaan, waardoor die boodschap constant herhaald werd. Er was dus op geen enkel moment gevaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag in het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

Goedenavond en welkom in het land van Sis. Welkom in Coverland. 2 uur lang gaan we opnieuw op zoek naar bekende melodieën in een andere gedaante. Soms verandert alleen de uitvoerder, soms ook de taal, het arrangement of zelfs de volledige betekenis van de tekst. Een cover kan dus heel dicht bij het origineel blijven, maar kan een lied ook zo grondig verbouwen dat je pas na enkele maten ontdekt waar de melodie vandaan komt? Ja, dat is pas speurwerk. Speurwerk die onverwachte verbanden en vooral heel veel mooie muziek. Dat is Coverland. En we beginnen deze avond met het nummer Everything I Do It For You. In 1991 werd het wereldbekend door Bryan Adams. Het nummer werd geschreven voor de film Robin Hood, Prince of Thieves en groeide veel verder uit dan de film zelf. Zangeres Brandy neemt hier dus een lied onder handen dat bij veel luisteraars onmiddellijk herinneringen oproept. Dat maakt een cover extra moeilijk. De oorspronkelijke uitvoering zit zo stevig in ons geheugen dat iedere nieuwe zangeres automatisch met Bryan Adams wordt vergeleken. Maar daarin zit net het plezier van Coverland. Dezelfde woorden, dezelfde melodie en toch een andere kleur.

1966 werd het lied Céline bekend door Hugues Auffray. Het lied vertelt over een jonge vrouw die haar eigen jeugd en dromen opzij zet en voor haar jongere broers en zussen zorgen. Daardoor zit er achter die mooie melodie eigenlijk een behoorlijk weemoedig verhaal. Alain Bachung nam het nummer na vele jaren opnieuw op voor Ma Chanson d'Enfance, een project waarin Franse artiesten terugkeren naar liedjes die hen in hun jeugd hadden geraakt. Bij Bachung klinkt Céline daarvoor niet alleen als een cover, maar eerder als een herinnering.

En we keren nu naar Nederland, naar Barend Servet, die destijds opzienbarende shows maakte. Ja, een show waarin blote borsten werden getoond of erover werd gesproken, dat was in die tijd het vanuit. Hij zong ook het nummer Mijn Thee. En achter Mijn Thee zit een melodie die een opmerkelijke wereldreis heeft gemaakt. De grote levensbalans van Sinatra wordt bij hem Mijn Thee. De plechtigheid verdwijnt en maakt plaats voor Nederlandse absurditeit.

0: daar al. A Dreams Holiday werd geschreven door Mabel Wayne en Kim Gannon en was al in 1949 een succes, onder meer in de uitvoering van Perry Como. Willie Nelson nam het lied vele jaren later op. Past uitstekend bij hem, want Nelson heeft een stem die nauwelijks perfect probeert te klinken en juist daardoor heel menselijk overkomt. Een oude Amerikaanse popstandaard krijgt bij hem vanzelf iets country en Texas mee. Het is ook een mooi voorbeeld van een lied dat generaties kan overleven zonder dat de melodie ook maar iets van haar charme verliest.
1: Climb aboard a butterfly and take off on the breeze. Let your worries flutter by and do the things you please.

Wie goed naar de muzikale basis luistert, ontdekt Lou Reed's Walk on the Wild Side. Patty Bravo nam Igardini di Kensington in 1973 op, kort na het verschijnen van Lou Reed's origineel. Maar dit is veel meer dan een Italiaanse vertaling. De personages uit Lou Reed's New York verdwijnen. De Italiaanse tekst verhuist naar Kensington Gardens in Londen en verwijst naar de wereld van Peter Pan. Dat is dus een vorm van cover die vroeger veel voorkwam. De melodie werd geleend, maar om de tekstschrijver het gevoel te geven vrij te mogen zijn, kon hij zijn nieuw verhaal maken. Geniet ervan.

0: Paroles, paroles, werd beroemd door Dalida en Alain Delon. Het concept is even eenvoudig als doeltreffend. Zij zingt en hij spreekt. Hij overlaat haar met complimenten, mooie beloften en romantische woorden, maar zij gelooft er doodgewoon niks meer van. Parole, parole, woorden, woorden. Bij een nieuwe uitvoering van dit nummer moeten twee artiesten dus meer doen dan de juiste noten zingen. Ze moeten ook dat kleine stukje toneelstuk tussen man en vrouw geloofwaardig maken. Vanavond is de beurt aan Nicole Croisy en Joshua Dash. Zij nemen hier de twee rollen over.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
2: Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
1: Tu es d'hier et de demain.
2: Bien trop beau.
1: Et de toujours. Ma seule vérité.

Kralunker.

Can You Feel the Love Tonight werd geschreven voor Disney's The Lion King. De muziek is van Elton John, de tekst van Tim Rice. Elton John's eigen uitvoering groeide in 1994 uit tot een wereldhit. En Alison Zebra haalt veel van de grootste filmische productie weg en kiest voor de intiemere aanpak. En dan blijkt het lied ook zonder leeuwen, Afrikaanse landschappen en Disneybeelden overeind te blijven. Dat is vaak de beste test voor een compositie. Haal de oorspronkelijke verpakking weg en kijk wat er van het lied zelf overblijft.

the very best. Mourir d'aimer is een van de grote nummers van het repertoire van Charles Aznavour. De titel betekent letterlijk sterven van liefde. Het lied werd geïnspireerd door een waargebeurde Franse zaak die begin jaren 60 veel beroering veroorzaakte. Aznavour was een meester in het bezingen van liefde zonder dat er een sprookje aan te pas kwam. Bij hem kon liefde mooi zijn, maar ook onmogelijk, pijnlijk, verloren of zelfs vernietigend. Deze opname is daardoor een bijzonder geval binnen Coverland.

Senza Catene is de Italiaanse gedaante voor Unchained Melody. Het nummer werd in 1955 geschreven voor de film Unchained. En er bestaan inmiddels honderden uitvoeringen, maar de versie van The Righteous Brothers uit 1965 is voor veel mensen de absolute referentie geworden. Il Divo vertaalt vandaag de titel letterlijk. Unchained wordt Senza Catena, zonder ketenen. Met vier stemmen en een groot arrangement krijgt de Amerikaanse Eve Queen bijna het karakter van een Italiaanse aria. Een melodie die blijkbaar zowel pop, soul als klassieke aandoende zang probleemloos aan kan.

No Moon at All stond in de jaren 40 en groeide later uit tot een jazzstandard. En bij de standards wordt begrip origineel na verloop van tijd steeds minder belangrijk. Een lied komt in handen van tientallen zangers, pianisten en orkesten en iedere generatie geeft er opnieuw hun eigen interpretatie aan. Zo is het ook met Alison Burns. Geen poging om een beroemde voorganger na te bootsen, maar zij neemt de compositie als uitgangspunt en geeft haar eigen frasering en sfeer aan. Een jazz-traditie in de notendop.

Roy Orbison en Billy Dees schreven Oh Pretty Woman. Orbison maakte er in 1964 een wereldhit van. De openingsriff is zo herkenbaar dat enkele seconden voldoende zijn. Al Green komt dan weer uit een andere traditie. Een traditie waar Orbison pop en rock en roll brengt, neemt Green mee naar zijn soul-achtergrond. Daardoor verandert niet noodzakelijk de compositie, maar wel het gevoel. Bij Al Green wordt de muziek losser, warmer en ritmischer. Een bekende song hoeft dus niet van melodie of taal te veranderen om een totaal andere persoonlijkheid te krijgen. Dat zal u nu wel horen.

Change Partners werd geschreven door Irving Berlin voor de film Carefree uit 1938, waarin Fred Astaire het nummer introduceerde. En daarna werd het een standaard die door talloze artiesten werd overgenomen. Ted Heath behoorde tot de belangrijkste namen van de Britse big band muziek en met zijn orkest krijgt de compositie van Irving Berlin een brede, elegante orkestklank. Geen zanger, geen tekst, alleen de melodie.

0: En nu komen we aan het laatste nummer van dit eerste deel. Maschinada is van de Braziliaanse componist en zanger Jorge Ben, tegenwoordig beter gekend als Jorge Ben Jar. Hij nam het nummer op in de jaren...
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen, die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
4: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 20.

Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

Andermaal welkom bij het tweede uur van Coverland. Mijn naam is Sis van de Beest en ook vanavond mag ik jullie alle mogelijke covers presenteren. En opnieuw draait alles om liedjes die meer dan één leven hebben geleid. Sommige werden bijna letterlijk overgenomen, anderen kregen een nieuwe taal of een totaal ander arrangement. En bij de interessantste covers hoor je plots iets in een compositie dat in een bekende uitvoering nauwelijks opviel. We gaan verder in onze zoektocht naar die andere levens van bekende liedjes. De Rolling Stones maakten in 1965 Satisfaction tot een explosie van frustratie, aangedreven door een van de beroemdste gitaristen uit de rockgeschiedenis. En Cat Power doet ook zoiets gedurfd. Tempo zakt, de bravoure verdwijnt en de tekst komt veel meer op de voorgrond. De ontevredenheid blijkt niet langer uitdagend, maar bijna vermoeid en kwetsbaar. Het is dezelfde compositie en toch voelt die aan als een ander lied. Dat is een cover die niet kopieert, maar opnieuw interpreteert.

Onze eigenste Lilian Saint-Pierre zong al vroeg in haar carrière in verschillende talen. Frans nam daarbij een belangrijke plaats in. Je n'aimerai plus jamais behoort tot het minder bekende Franstalige repertoire. Bij deze opname is de precieze voorgeschiedenis niet voldoende gedocumenteerd om zonder voorbehoud een oorspronkelijk nummer of een oorspronkelijk artiest te kunnen noemen. En dan geldt bij Coverland een eenvoudige regel. Liever één feit minder dan een mooi verhaal te veel. Wat we hier horen is een andere kant van een van de bekendste stemmen uit de Vlaamse popgeschiedenis.

Henry Mancini schreef de muziek van Moon River, Johnny Mercer de tekst en Audrey Hepburn zong het nummer In Breakfast at Tiffany's uit 1961. Het lied won een Oscar en werd vrijwel onmiddellijk een standaard. En Margaret nam haar uitvoering al kort daarna op. Ze was toen een van de nieuwe sterren van Hollywood, actrice, zangeres en danseres. Niet later zou ze verschijnen naast Elvis Presley in Viva Las Vegas, maar Moon River laat hem veel zachter aan Margaret horen.

Cole Porter schreef True Love voor de film High Society uit 1956. En Bing Crosby en Grace Kelly zongen het samen en hun opname werd een supergroot succes. Shaking Stevens kennen we dan weer vooral als een man die in de jaren 80 rock'n'roll van de jaren 50 opnieuw leven inblies. Maar True Love toont zijn zachtere kant. Geen wilde piano, geen opgestoken kraag en geen rock'n'roll show. Alleen een klassieke Amerikaanse liefdesmelodie die al decennia meegaat.

Het was 1960 toen Edith Piaf Non je ne regrette rien opnam. De titel is inmiddels bijna een Franse uitdrukking geworden. Nee, ik heb nergens spijt van. Een lied dat zo sterk met één zangeres verbonden is, vormt een uitdaging voor iedere volgende uitvoerder. En Piaf te proberen te imiteren heeft weinig zin. Onze eigenste Freddy Bircet kiest zijn benadering en laat daarmee horen dat de compositie ook buiten die iconische Piaf-uitvoering kan bestaan. Dat is misschien wel een van de moeilijkste vormen van cover.

Let It Be is natuurlijk van Lennon en McCartney en werd in 1970 een van de laatste grote Beatle-klassiekers. Maar bij Aretha Franklin gebeurde dan iets bijzonders. Door haar gospelachtergrond krijgen de woorden bijna vanzelf een religieuze lading. Mother Mary en Let It Be klinken daarbij helemaal anders dan bij Paul McCartney. Soul, gospel en pop vloeien samen. En daarmee bewijst Aretha iets wat ze bij veel covers deed. Ze zingt niet eenvoudig het lied van iemand anders, maar zorgt ervoor dat het na enkele minuten klinkt alsof het al altijd voor haar bedoeld was.

0: hebben een echte Covenant-stamboom. De basis is Crimson & Clover van Tommy James en de Shondells, een grote hit uit 1968. Patrick Samson maakt er vervolgens de Italiaanse versie Soli Si Muove van. En veel later namen Theo, Teiardo en Blixa Bargeld juist die Italiaanse versie opnieuw onder handen. Luister dus eigenlijk naar een cover van een cover van een Amerikaanse hit. Amerika, Italië en Duitsland komen zo tot één compositie bij elkaar.
1: Oh!

0: Soli singura, senza un amore. Soli singura, voglio un amore. Soli singura, senza un amore. Soli singura, soli singura, soli singura, soli singura.
1: Hopelessly Devoted to You werd geschreven door John Farrar voor Olivia Newton-John in Grease. Het nummer zat aanvankelijk zelfs niet in de oorspronkelijke toneelversie, maar werd voor de film toegevoegd en groeide uit tot een van Olivia's meest bekende ballades. Delta Goodrem is net als Olivia Newton-John van Australische afkomst en daardoor krijgt haar uitvoering bijna een karakter dat de muzikaal eerbetoon van de ene Australische generatie na de andere is. Een lied over verliefd blijven terwijl je verstand zegt dat je toch wel echt beter zou moeten weten.

Your Song verscheen in 1970 en betekende de internationale doorbraak van Elton John. Elton schreef muziek, Bernie Taupin de tekst. En die tekst is juist zo mooi omdat hij eenvoudig is. De verteller geeft geen fortuin en geen groot geschenk. Het enige wat hij werkelijk kan geven is een lied. Dat bescheiden uitgangspunt werd een wereldklassieker. In een andere uitvoering merk je opnieuw hoe weinig Your Song eigenlijk nodig heeft. Als de melodie en de woorden goed zitten, blijft de compositie sowieso overeind.

Return to Me werd in 1958 een grote hit voor Dean Martin. En de Italiaanse sfeer paste perfect bij Martin, die als Dino Crocetti zelf Italiaanse wortels had. Connie Francis voelde zich eveneens bijzonder thuis in Italiaans getinte repertoire. Tijdens haar carrière nam ze zelfs volledige albums in andere talen op. En haar stem past daardoor opvallend natuurlijk bij Return to Me. Een Amerikaanse popsong met Italiaanse romantiek, opnieuw geïnterpreteerd door een zangeres die zelf een sterke band had met dat repertoire.

George Gershwin schreef de muziek van A Foggy Day. Zijn broer Ira teksten. En Fred Astaire introduceerde het nummer in 1937 in de film A Damsel in Distress. Het begint met het sombere beeld van Londen. Alles is grijs en mistig en de verteller voelt zich al even troosteloos. Tot hij iemand ontmoet. En plots verandert niet alleen zijn stemming, maar het lijkt zelfs de hele stad op te klaren. Een prachtig oude standaard waarin het weer eigenlijk gewoon een metafoor voor verliefdheid is.

Lucky Lips werd geschreven door het beroemde duo Jerry Leiber en Mike Stoller. En Ruth Brown nam het toen al in 1956 op. In Europa kennen veel luisteraars vooral de uitvoering van Cliff Richard uit 1963. Dynamic rockers grijpen terug naar het vrolijke rock'n'roll gevoel. Geen ingewikkelde boodschap deze keer, de titel vertelt het al. Wie zulke gelukslippen heeft, hoeft over de liefde blijkbaar weinig zorgen te maken.

Het volgende nummer, Release Me, ook gekend als Please Release Me, begon zijn leven in de Amerikaanse countrymuziek. Esther Phillips nam het in 1962 op en maakte een grote rhythm and blues hit van. Een paar jaar later zou Engelbert Humperdinck hetzelfde zingen, maar naar een heel ander publiek brengen. En dat is precies waarom Release Me zo interessant is voor Coverland. De compositie kwam blijkbaar van country en rhythm and blues en volledig vervolgens naar traditionele pop verhuizen zonder de eigen identiteit kwijt te spelen. Esther Phillips bewijst bovendien hoeveel soul er in een countrylied verborgen kan zijn.

Indescribably Blue werd in de jaren 60 opgenomen door Elvis Presley. Het behoort niet tot de handvol Elvis-hits die iedere dag op deze zender te horen zijn en is juist daarom interessant wanneer een andere artiest het opnieuw ontdekt. De titel is prachtig, Indescribably Blue. Een verdriet waarvoor woorden eigenlijk tekort schieten. Lee Birchfield kiest dus niet voor het gemakkelijkste Elvis-repertoire, maar voor wat minder voor de hand liggende ballad. Een cover die eigenlijk ook een vergeten stukje repertoire opnieuw naar boven haalt.

Minute of Your Time wird eind jaren '60 een hit voor Tom Jones. En Living Brass haalt de beroemde stem van Tom Jones volledig uit het nummer in en geeft zijn plaats aan koperblazers en orkest. Dat soort instrumentale covernummers was ooit enorm populair. Bekende radiohits werden gearrangeerd voor orkest, piano, strijkers of kopers en kregen zo een tweede leven in de huiskamer. En het leuke ervan is, wanneer een melodie voldoende bekend is, hoor je de oorspronkelijke zanger bijna in je hoofd meezingen. En met Living Brass eindigt ook die tweede uur. Dit was Coverland. 2 uur lang hebben we melodieën gevolgd die zich niet aan grenzen, talen of genres hielden. Sommige bleven dicht bij hun voorbeeld en andere veranderden radicaal van karakter. En soms, ja, soms bleek er achter een bekende cover nog een oudere versie verborgen te zitten. En dat juist blijft de charme van dit programma. Een lied heeft zelden maar 1 verhaal. Bedankt voor het luisteren naar Coverland en graag tot de volgende aflevering.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid. Omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Vic de Smet pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren behaalde Jana de Kruijenaren zilver voor ons land. De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Vanaf donderdag staat ook de wegrit nog op het programma. En op het EK Atletiek van 2028 in Polen wordt een recordbedrag aan prijzengeld uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond bekendgemaakt. Wie in Polen goud pakt, krijgt meteen 30.000 euro. Een tweede plek levert je 15.000 euro op. En voor brons krijgt een atleet 10.000 euro. In totaal gaat het om een recordbedrag van 3,5 miljoen euro prijzengeld. Zo'n 3 miljoen meer dan op het EK in Birmingham van vorige maand. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en

have often walked down this street before.